klemgereden tegen een winkelpui, moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

If I could just hold you.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en de omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vanuit Heerde, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 17 mei 2026. Hartelijk welkom op deze zender. U heeft afgestemd op RTV 794, de lokale zender van en voor de gemeenten Heerde en Epe. En uiteraard wereldwijd. En fijn dat u weer bij ons bent. Overigens beginnen de geestelijke programma's morgens al om 7 uur. Ook voor vandaag hopen wij weer een mooi gevarieerd programma te laten horen, wat uiteraard zal staan in het licht en in het teken van deze 10 dagen tijd. De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. U luistert rechtstreeks naar het programma Loof de Heer, wat iedere zondag is te horen vanaf de klok van 9 uur. Zal duren tot 12 uur. En als u een gedeelte van het programma moet missen, kunt u dit altijd nog weer via Radio 794 gemist opnieuw terugluisteren. Zoals bekend gaan we tijdens dit programma overschakelen naar een van de kerken in de regio. En vandaag is dat de hervormde kerk aan de Kerkstraat in Wapenveld. Richting de klok van 11:30 zullen enkele verzoeknummers behandeld worden. Die voor deze zondagmorgen wensen wij u allen een bemoedigend en een gezegend programma toe. En wij, dat zijn vandaag technicus van dienst Dirk Anton Dalhuizen. Hij zorgt ervoor dat u hopelijk ongestoord mee kunt luisteren. Mijn naam is Jan Schouten. We wensen u uiteraard ook toe dat u mag genieten en ook bemoedigd en gezegend mag worden bij dit programma. Zoals bij het eerste lied wat we gaan horen, Geest van Hierboven.

Kom, scheppergeest van God, een lied ook toepasselijk in deze 10 dagen tijd. Zoals ook het volgende lied, Jezus leeft in eeuwigheid.

We hoorden een lied van Cela, De Wind Steekt Op. En terugkijken op de laatste maand gaan we nu luisteren naar het lied De Man in het Midden.

nog goed. Op een keer kwam ik dicht bij hem. En hij sprak met een man bij hem, met een liefdevol.

Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. We hoorden het mannenkoor Salvatori uit Nunspeet. Zoals bekend gaan we tijdens deze dienst van Loof den Heer altijd overschakelen naar een van de kerkdiensten in de buurt, in de regio. En vandaag is dat de hervormde kerk aan de Kerkstraat in Wapenveld, waarin zal voorgaan dominee Kruimer. De dienst gaat beginnen met Psalm 116, vers 1 en 11. Psalm 30, vers 1, 2 en 3. Psalm 105, vers 5. Psalm 47, vers 1, 2 en 3. Weerklank 103, vers 7, 8 en 9. Weerklank 101, vers 1, 2, 5 en 8. En Johannes 5, van 19 tot 29. Dat is de schriftlezing. En de preek wordt gehouden uit Openbaring 20, vers 1 tot en met 6. Openbaring 20, vers 1 tot en met 6. Dus we beginnen straks de dienst met Psalm 116, vers 1 en 11. En vanuit de studio hopen we dat we verbinding hebben en kunnen wij u ook een hele goede en een gezegende dienst samen met de gemeente in Wapenveld toewensen.

Gemeente en gasten hier aanwezig of thuis, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Wij groeten in het bijzonder de luisteraars van Radio 794. We zijn met elkaar verbonden in de Here. In deze dienst gaat dominee Kruimen voor en vanavond in de dienst van 6:30 hoeft dominee W.J. Dekker uit Wageningen voor te gaan. Uw gaven worden gevraagd voor de diaconie in de kerk. En de diaconiecollecte is bestemd voor het HGB-diaconaal project Ik Geloof, Ik Deel. Uw gaven bij de uitgang worden gevraagd voor de kerk met als doel algemene christelijke doeleinden. De offeranden worden van harte bij u aanbevolen. In de ochtenddienst van Eerste Pinksterdag op zondag 24 mei hopen de volgende jongeren openbare belijdenis van hun geloof te doen. Joël Beekhoff, Josias Beekhoff, William van Dijk, Jasper Dijkslag, Sofieke van Duren, Nick IJzerman, Marienke van Ittersum, Annabeth Klooster, Gerald Klooster, Calvin Kooijman, Arjan Lagemaat, Thijs Leuring, Michel Profijt en Geke Smit. Wij vragen u deze jongeren in uw persoonlijke gebeden te gedenken. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten de hand te geven en God zegen toe te wensen voor in de kerk. Om dit ordelijk te laten verlopen staat er op de website en de weekbrief een toelichting op de looproutes die we zullen gebruiken. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. Op Deo Volente, dinsdag 19 mei, bent u om 7:30 uitgenodigd op de themaavond van de Gereformeerde Bond. Dominee J. Brouwer uit Veen hoopt te spreken over goed verstand en inzicht in tijden vanuit Christus. Jong en oud zijn van harte welkom. De Bijbeltekst van deze week komt uit Handelingen 1, vers 8a. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Voor alle plaatsen nog plaats te vinden activiteiten geldt, zo de Heere het ons geeft. Mag ik u verzoeken om op te staan? Op woensdag 13 mei is overleden de heer Jan Willem Rechterschot. Ezekamp 12 in de leeftijd van 85 jaar. Zijn begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei in de besloten kring. Wij gedenken hem met de woorden uit Matteüs 11 vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Wij nemen een kort moment in stilte in acht en zingen daarna Psalm 116, de versen 1 en 11.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En de gemeente samen zingen op Psalm 30, het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Tweede vers, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. En vers 3, Psalm zingt, Gods gunst genoten geeft. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 1, 2 en 3.

Worden we gemeente op deze zondagmorgen naar de 10 geboden die de Heer ons geeft en de samenvatting daarvan die de Heer Jezus Christus ons heeft geschonken. Daarna zingen we Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 5, na de lezing van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt,

de zee en alles wat daarin is. Hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus zegt, u zult lief hebben, de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.

Voordat we samen gemeente de Heilige Schrift openen, laten we de Heer bidden om de opening van het woord en het licht van zijn Heilige Geest. Laten we samen gaan bidden. Heere, wat bent u groot? Wat is uw trouw groot? Zojuist hoorden we dat in uw heilige geboden. U doet barmhartigheid aan duizenden van hen die u lief hebben en uw geboden onderhouden. Misschien denken wij dan uw geboden onderhouden. Geldt dat wel van ons? Geldt dat eigenlijk wel van mij? Want wij zijn allen zondige mensen in onszelf. En bij de lezing van uw geboden moeten we dat ook voor u belijden. En we zongen ook dat uw woord altijd trouw wordt volbracht tot in het duizendste geslacht. Groter, Heere, dan onze ontrouw is uw trouw. En daar bidden we om. Daar danken we voor. Heere, u denkt aan uw verbond voor eeuwig, aan de beloften die u gedaan hebt tot in duizend generaties. Zegen ons zo vanmorgen, ons allemaal, jong en oud, deze zondag na Hemelvaartsdag. Vanuit de verkondiging, Heer, wilt u ons steeds weer verder leiden, verder onderwijzen. En zegen daarom de schriften die we gaan openen, o Heere. Woorden die ons oproepen om tot u te gaan. Te geloven in de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft al uw geboden volbracht. Hij heeft al uw woorden vervuld. Daarom kunnen wij daar vanmorgen, Heer, van zingen. Psalmen van Israël meezingen over uw trouw, uw barmhartigheid. Heer, open de schriften zo vanmorgen voor ons. Het is wel een moeilijk gedeelte over die lange periode van 1000 jaren dat u regeert vanuit de hemel. Wij kunnen het niet, Heer, zonder de leiding van uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand dat zonder u zo duister is. En maak het ook aan ons duidelijk wat u openbaarde aan uw dienstknecht Johannes op het eiland Patmos. Maak duidelijk dat u zelf uw kerk regeert en haar leidt de eeuwen door. Heer, geef ons zo alles wat we nodig hebben. Ook weer voor de week die voor ons ligt. Op school, in de klas en op het schoolplein. Op de werkvloer, maar ook op het sportveld. U roept ons tot het eeuwige leven. En geef dat we daarvan doordrongen zullen zijn. Door te zien op de Heer Jezus, uw Zoon. Onze verhoogde Heere en Zaligmaker. En Heere, zegen zo alles van deze dienst. Laat het tot uw eer zijn. Tot opbouw van de gemeente. We bidden voor de kinderen in de kerk. Voor de allerkleinsten in de oppas. Voor de ongeboren levens. Maar ook voor allen die thuis met ons verbonden zijn in zorginstellingen. Heere, u ziet ons, u kent ons overal. En werk in onze harten, door uw woord, door de Heilige Geest. Wij, die in onszelf dood zijn in zonden en misdaden, o Heere, maak ons levend door het werk van Christus, uw Zoon. We bidden het in zijn naam. Amen. Wij schriftlezen deze morgen gemeente Johannes 5, vanaf vers 19 tot en met 29 en Openbaring 20, vers 1 tot en met 6. Zal er eerst lezen we samen Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 5, vanaf vers 29.

Johannes 5 vanaf vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Opdat allen de zoon eren, zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dan lezen we gemeente Johannes 20, vers 1 tot en met vers 6.

Anders is 20. Vanaf het eerste vers. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond. En een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. Daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren. 1000 jaar lang. Laatste vers, gemeente, Openbaring 20, vers 6, is kerntekst voor de verkondiging deze morgen. Op de website staat een samenvatting van de preek. En ook in de hal van de kerk liggen preeksamenvattingen. Dus na de dienst kunt u daarvan eentje meenemen. Kinderen in de Bijbelklas, gaat vanmorgen over de ouderlingen. Wat doen de ouderlingen precies in de gemeente? Nou, ze zijn verantwoordelijk voor de preek. Ouderlingen hebben dus de taak om dominee van der Stoep en mij daarin bij te staan. He, dus door te vragen hoe het gaat met ons werk, zodat we vanuit het woord van God iedere zondag weer een preek kunnen houden. Dat is ook echt zo. In de kerkbode schreef ik waarover de preek vanmorgen zou gaan. Een van de ouderlingen vroeg toen of ik een bepaald boek kende. Nou, dat mocht ik toen lenen. Andere taak van de ouderling is om te luisteren. Daarover gaat het dan vooral in de Bijbelklas, begreep ik. Als ze bij jullie op huisbezoek komen, bijvoorbeeld, hè, luisteren. Dan stellen ze vragen, ook aan jou, en ze luisteren. Maar ze lezen ook uit de Bijbel. Luisteren naar de stem van God. Nou, er is vast nog meer te zeggen over de ouderlingen, maar dat horen jullie in de Bijbelklas. We gaan samen zingen Psalm 47. Denken we nog even terug ook aan Hemelvaartsdag. Maar het gaat over de volken in deze psalm, en dat is ook in Openbaring 20 belangrijk. Psalm 47, juicht, o volken, juicht. Tweede vers, naar Gods wijs bestel. En het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, daarvan vers 1, 2 en 3.

Kerntekst gemeente deze morgen is Openbaring 20, vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Gemeente, onze tekst is een zaligspreking. Zaligsprekingen, dat zijn woorden van goud in de schrift. Woorden die ons de weg tot God wijzen. Woorden die vol zijn van het eeuwige leven. Zaligsprekingen, ze staan al in het boek van de Psalmen. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Zegt de dichter van Psalm 84. Hoe begint Psalm 119? Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Zalig ben je op en top gelukkig als je bij God mag horen. Denk vooral aan de zaligsprekingen van de Heer Jezus zelf. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Hij, onze zaligmaker. Hij maakt zondaren zalig. Hij spreekt zondaren zalig. Vanmorgen deze zaligspreking uit de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. We zijn op het eiland Patmos. Daar zit de apostel Johannes gevangen. Maar al zit hij daar gevangen, door de kracht van de Heilige Geest is hij vrijer dan ooit. Op deze zondag na Hemelvaartsdag horen wij over de toekomst van God. Woorden die gelden voor heel Gods kerk. Openbaring 20 is zeker geen eenvoudig gedeelte. Op de 30-plus Bijbelkring zijn we ermee bezig geweest. En er bleven nog wat vragen over. Daarom staat het vanmorgen in de verkondiging centraal. Wat hebben deze woorden ons te zeggen? Vanuit het geheel van de schrift. Het is een gedeelte uit het boek Openbaring, waar onder christenen heel verschillend over wordt gedacht. Hoe denk je over het 1000-jarig rijk? Wat betekent nu dat 1000 jaar regeren met Christus? Maar we mogen het boek Openbaring niet gesloten laten, omdat het moeilijk is. Belangrijk argument om het aan de orde te stellen staat in het laatste hoofdstuk. In Openbaring 22, vers 9, wil Johannes de engel aanbidden die steeds tot hem gesproken heeft. Engel waarschuwt hem dan en zegt tegen Johannes, 22, vers 9, ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Daar, gemeente, zijn we dus toe geroepen om de woorden van dit boek in acht te nemen. Omdat God daarin zijn toekomstplan openbaart aan de kerk. In acht nemen, dat is eerbiedig luisteren. In deze preek proberen we vooral schrift met schrift te vergelijken. In het verlangen dat de Heer ons duidelijk maakt wat het betekent door het werk van de Heilige Geest. We zien, gemeente, in Openbaring 20 wat er op aarde gebeurt. Eerst kijken we vanuit aards perspectief naar die periode van 1000 jaar. Dat staat in vers 1 tot en met 3.
Vervolgens horen we wat er op datzelfde moment in de hemel gebeurt. Er is ook een hemels aspect aan de periode van 1000 jaar. Daarover lezen we in de versen 4, 5 en 6. Het is dus wat zich tegelijkertijd voltrekt. Dat komt samen in dit deel van het boek Openbaring. Allereerst wat op aarde gebeurt. De Satan wordt gebonden. Johannes ziet een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel. Engelen zijn boodschappers van God. Deze engel heeft een bijzondere macht en ook een bijzondere opdracht van God gekregen. Dat zien we aan die sleutel en die ketting. En vervolgens ziet Johannes hoe deze engel de draak greep, de oude slang, de duivel, de Satan, en bond voor 1000 jaar. De namen van de boze, die wijzen op zijn verdorvenheid, zijn macht, zijn sluwheid, worden nog een keer opzettelijk genoemd. Satan wordt voor een tijd gebonden en opgesloten. In de afgrond die boven hem wordt verzegeld. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. 1000, dat staat in het boek Openbaring voor volheid of compleetheid. 10 keer 10 keer 10. En de vraag is, gebruikt Johannes hier nu letterlijke of symbolische taal? Moeten we het nu letterlijk opvatten als een periode van 1000 jaar... waarvan je het aantal dagen, uren en minuten kunt uitrekenen? Of heeft het getal een meer verwijzende betekenis? Juist op dat punt wordt er heel verschillend gedacht. In het zogenaamde chiliasme wordt het letterlijk genomen. Over het 1000-jarig rijk als een bloeitijd van de kerk op aarde. Door christenen, dat moeten we erbij zeggen, die vaak intensief met de toekomstverwachting bezig zijn. Daarin kunnen we zeker van hen leren. Maar de vraag is nogmaals, is het nu letterlijke of symbolische taal? Die vraag is ook steeds van belang in het boek Openbaring. Sleutel en de ketting zijn symbolisch. Johannes ziet het in een visioen. Maakt duidelijk dat de Satan gebonden is, gebonden wordt. Dat de overwinning aan Christus is. En zo wordt er steeds in aardse beelden en begrippen gesproken die we herkennen. Beelden die een werkelijkheid beschrijven die veel groter is dan wij kunnen bevatten. Het boek Openbaring is vol van beelden. En daarin daalt de Heer zoveel mogelijk af op ons niveau. Om zijn grote toekomst voor ons mensen te beschrijven. Hoe zit dat nu met getallen in het boek Openbaring? Er staan veel symbolische getallen in het boek. Bijvoorbeeld het getal 4 staat symbool voor de aarde. Denk aan de 4 windrichtingen of de 4 hoeken van de aarde. 6 staat symbool voor de mens, die op de 6e dag is geschapen. Daarin staat 6 ook symbool voor het onvolmaakte. Want 6 is net geen 7. 7 staat symbool voor de volheid. Er zijn 7 scheppingsdagen.
Hoe zit het nu met het getal 1000? Denk aan de 144.000. De complete kerk van God. Dat is 12 keer 12 keer 1000. De volheid van het Oude en Nieuwe Testament keer de volheid van 1000. We moeten, gemeente, de 1000 jaren daarom niet letterlijk opvatten. Het gaat over Gods volmaakte tijd. 1000 jaar staat voor vol, voor compleet. De Satan wordt gebonden. Dat is wat er op aarde gebeurt. En de persoon die de duivel bindt, is onze Heere Jezus Christus. De schrift leert ons dat de boze door Christus ten val is gebracht. Dat is gebeurd door het kruis van Golgotha. Toen heeft onze Heere hem de beslissende slag toegebracht. We zien, gemeente, steeds in het evangelie dat de Heer Jezus machtiger is dan de boze. Er is een parallel tussen Openbaring 20 en Matteüs 12, vers 26 tot en met 29. Jezus heeft daar een boze geest uitgeworpen. Van iemand die blind was en niet kon spreken. Hij genas hem. De man die blind was en die weer kon zien en spreken. Wonder van de macht van Christus. Fariseeën zeggen dan in Matteüs 12 dat Jezus demonen uitdrijft door Beelzebul. De aanvoerder van de demonen, dat is een zeer heftige uitspraak. Maar Jezus kende hun gedachten en reageert daarop. Als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En wat er dan in vers 29 staat, is van belang. Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? Gebonden, datzelfde woord, Matteüs 12, vers 29, staat ook in Openbaring 20. De duivel is gebonden, opgesloten, opdat hij de volken niet meer zou kunnen misleiden. Sterk is gebonden door het kruis. Dat gaat dus niet over een periode die nog moet aanbreken, maar dat heeft Christus gedaan. Een andere tekst uit het Nieuwe Testament waarin hetzelfde wordt gezegd. Staat in Johannes 12, vers 31. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. Staat ook in Colossenzen 2, vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. De Heer Jezus Christus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij is gebonden sinds Golgotha. Hij kan de volken niet meer misleiden. We hebben afgelopen week Hemelvaartsdag gevierd. En bij zijn afscheid heeft de Heer Jezus de opdracht gegeven om aan alle volken het evangelie te gaan verkondigen. In zijn naam de blijde boodschap van bekering en vergeving van zonden. En dat is, gemeente, ook de bemoediging van dit gedeelte. Hij kan de volken niet meer misleiden. Het koninkrijk van God wordt wereldwijd uitgebreid. Mensen die tot Christus komen,
zijn voor altijd gered. Maar hoe kun je zeggen dat de duivel gebonden is terwijl hij actief is, denkt iemand. Inderdaad, de boze heeft nog steeds invloed. In 1 Petrus 5 staat dat hij als een briesende leeuw rondgaat. Die zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Duivel, jongens en meisjes, is als een hond die aan een lange ketting zit. En voor zo'n hond kun je best bang zijn. Wat kan die hond hard blaffen? Maar gelukkig, hij zit aan de ketting en kan niet bij je komen. Boze probeert mensen bang te maken, tot zonde te verleiden. De boze zit ook achter valse religies. Wat is er een christenvervolging gaande? Zo was het ook in de tijd van Johannes, van de Romeinse keizers. Juist in het boek Openbaring zien we daar de gevolgen van. Neem niet weg dat de Satan gebonden is. Hij krijgt niet meer ruimte dan God hem toelaat. De kerk op aarde is een strijdende kerk. Maar wel in het besef dat de overwinning is behaald. Hoe weten we dat? Omdat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij regeert wereldwijd. De boze kan voorgangers in de gevangenis laten opsluiten. Maar dan nog is het woord van God niet gebonden. En zo, gemeente, zien we wat er op aarde gebeurt. De boze wordt voor een periode van 1000 jaar opgesloten. In vers 3 staat ook dat hij naar Gods raadsbesluit daarna voor een korte tijd nog wordt losgelaten. Dan zal hij een laatste grote aanval uitvoeren op Gods kerk. Een soort massa-aanval. Kort voor de wederkomst. Hij kan de kerk niet verwoesten, maar probeert het wel. Dan zal gebeuren wat er in vers 8 staat. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Voor een korte tijd losgelaten. Maar gemeente, God staat erboven, ook dan. Maar er daalde vuur neer uit de hemel en dat verslond hen. Het gaat over degene die Gods kerk probeerde te verwoesten. En dan volgt de eeuwigdurende verwerping van de boze in de poel van vuur en zwavel. Johannes, gemeente, ziet hoe de boze voor een lange tijd wordt gebonden. Hij kan de volkeren in deze tijd niet misleiden. We moeten zijn invloed niet bagatelliseren, maar ook niet overschatten. Want door het evangelie, door de boodschap van het licht, overwint de drie enige God onze duisternis. We zijn gemeente ook vanmorgen mee bezig. Op de aarde waar mensen wonen en leven. Waar strijd wordt gevoerd tussen licht en duisternis. Daar komt hij door de kracht van zijn Heilige Geest. Daarom is het vooral hoopvol wat we lezen in Openbaring 20, vers 1 tot 3. Het licht breekt steeds verder door. De periode van 1000 jaar laat zien dat God de regie heeft op aarde over de geschiedenis. We letten nu, gemeente, op dezelfde periode vanuit hemels perspectief. Versen 4, 5 en 6 spreken over regeren.
regeren met Christus 1000 jaar lang. En ik zag tronen en ze gingen erop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. Waar vindt dit regeren plaats? Tronen in Openbaring zijn in de hemel. Johannes gemeente ziet de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God. Opvallend is dat Johannes hun zielen ziet. Hij herkent deze mensen. De gelovigen die bij God in de hemel zijn, de martelaren. Ze hebben hun leven gegeven. Hun zielen zijn bij God in de hemel. Ze krijgen daar een bijzondere plaats, een bijzondere taak. Zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren. Heeft de Heer Jezus het niet zelf gezegd bij zijn afscheid? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert. Zij regeren mee. Opdat Gods koninkrijk zal komen. Ze zijn volop betrokken bij het werk van de drie enige God. In de hemel is de hoogste activiteit. Dominee J.T. Doornbouw schrijft in de bijbellezingen die hij gehouden heeft over het boek Openbaring. Zij leven en heersen met Christus in de jaren waarin de Satan gebonden is en de volken niet misleidt, waarin het evangelie gepredikt kan worden en zich kan uitbreiden over heel de aarde. Dat is gemeente wat zij doen. Meeregeren. Maar het heeft ook voor ons een vanmorgen boodschap. Het laat zien wat sterven is. Onze ziel en ons lichaam worden van elkaar gescheiden. En we gaan direct na ons sterven naar God in de hemel. Als we hem toebehoren door het geloof. Sterven is voor een kind van God doorgang tot het ware leven. Zoals de Heer Jezus het gesproken heeft. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Als we sterven in het geloof, gaan we direct naar Christus. Dan zullen we meer levend zijn dan ooit. Wat de apostel Johannes gemeente ziet, is nog voor de opstanding der doden. Hij ziet de zielen. Als de Heer Jezus terugkomt, worden ziel en lichaam weer verenigd. Dan krijgen alle die in hem geloven een nieuw, volmaakt, verheerlijkt lichaam. Vers 4 gaat dus over de hemelse heerlijkheid. Wat Christus zegt in het evangelie over het vaderhuis met de vele woningen. En daar is plaats voor ieder die hem toebehoort. Geldt dat gemeente van ons? Zijn wij door het geloof aan Christus verbonden geraakt? Is hij onze zaligmaker, onze Heere, onze koning? Johannes gemeente ziet wat er in de hemel gebeurt. Hij ziet tronen. En daarop de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet ontvangen hadden. En op hun voorhoofd en op hun hand. En ze leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaren lang. De kerk op aarde krijgt steun vanuit de hemel. Hoe gaat dat in een oorlog? Er zijn groepen op de grond die aan het front staan. En wat is luchtsteun dan belangrijk?
voor de juiste informatie om de vijand te kunnen verslaan. Zo is er steun vanuit de hemel voor de kerk op aarde. Christus regeert vanuit de hemel in de tijd tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Daarom, gemeente, horen wij vandaag het evangelie. Omdat Christus ons regeert door zijn woord en geest. Hoe zit dat nu met die eerste en tweede opstanding? Er zijn niet twee opstandingen, zoals sommige opvattingen zeggen. De Bijbel spreekt van één lichamelijke opstanding van de doden als Jezus terugkomt. Zoals hij naar de hemel is gevaren. We hebben samen Johannes 5 gelezen, vers 27 tot en met 29. De Vader heeft aan de Zoon macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daarover niet, want de tijd komt dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. En zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen zullen worden opgewekt in hetzelfde uur. Er staat het ook in Handelingen 24, vers 15. En op de preeksamenvatting kunt u het nog nalezen. Daar zegt de apostel Paulus het. Ik heb hoop op God dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Nu wordt er gesproken van de eerste opstanding. Dat is een geestelijke opstanding. Door onze vereniging met Christus. Dan ga je van de dood over in het leven. Nogmaals Johannes 5, nu vers 25. En daar zegt onze Heer Jezus Christus het. De tijd komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat wie hem horen, zullen leven. Het is de geestelijke opstanding uit de dood en uit de zonde. God heeft ons, toen wij dood waren, door de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u zalig geworden. Er is eerst een geestelijke opstanding nodig, gevolgd door de lichamelijke opstanding. Gemeente, zo lezen we vanmorgen Openbaring 20. Gods heiligen hebben deel aan de eerste opstanding. Dat is in onze kerntekst vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zalig en heilig, dat ben je door wedergeboorte. Dat is de verlossing door het werk van Christus. Gereinigd door het bloed van het lam. En de vraag aan ons vanmorgen is of wij klaar zijn voor de ontmoeting met God. Of we daarop zijn voorbereid, daar moet je iedere dag namelijk klaar voor zijn. Dan alleen ben je gered van de tweede dood. Van de eeuwige ondergang. Een zalig spreking. Zalig door de zaligmaker. Ja, dat woord zalig hebben we ook al eerder gehoord in het boek Openbaring. Dat staat in hoofdstuk 14. En ik hoorde een stem vanuit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Om in de Heere te sterven, moet je eerst met de Heere leven. In de Heere zijn,
met de Heer Jezus leven. Dat is de eerste opstanding. Dat gaat dus gemeente ook helemaal over ons leven in 2026. Daarom is ons werk voor God niet te vergeefs. Daarom mag je als christen je werk doen. Met je roeping bezig zijn. Onheilig in jezelf. Geheiligd in Christus. Zondig. Ook na ontvangen genade. Maar zalig en heilig omdat je deel hebt aan Christus. De opstanding en het leven. Nu al profeet, priester en koning zijn. Getuigen van je Heere en Koning. 1000 jaar met Christus regeren. Is eigenlijk gemeente te groot voor ons. Ik heb me die vraag ook wel gesteld bij de preekvoorbereiding. Is dit gedeelte niet te moeilijk voor de gemeente, maar ook voor mezelf? Het gaat er wel om dat we de woorden in acht nemen. Totdat hij terugkomt op de wolken van de hemel. De Heere zegt het zelf. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. En wij zeggen het de apostel Johannes na. Ja, kom, Heere Jezus. Amen. Samen gemeente zingen van Psalm 103 uit Weerklank. Vers 7, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En ook wat er dan verder volgt in vers 8 en 9. Psalm 103, vers 7, 8 en 9 uit Weerklanken.

Kamergemeente danken en voorbeden doen. Denk aan de familie van de heer Jan-Willem Rechterschot, die op 85-jarige leeftijd is heengegaan. En dinsdag zal de begrafenis plaatsvinden. We bidden voor de heer J.W. Bosman, Meesterweg 24. Hij is zeer ernstig ziek thuis. Aanstaande maandag moet mevrouw Tervelde van Lohuizen, Holland 1A uit Hattem, een operatie ondergaan. We bidden voor haar dat de Heer deze ingreep zal zegenen. Zullen we samen gemeente de Heer danken en bidden. Heer, we danken en prijzen uw naam. Heer, we mochten zojuist ons loflied tot u opzenden, dat ons de woorden in de mond legt dat u regeert in hemel en op aarde. En Heer, vanmorgen vanuit het boek Openbaring mochten we daarvan horen. Heer, zegen dat voor ons. En geef dat we door het geloof aan al deze grote, eeuwige zegeningen deel mogen hebben. Heer, veel om te overdenken. En Heer, we mogen daar zo in onze gedachten ook verder nog mee bezig zijn op deze zondag. U regeert. Daarom horen ook wij vanmorgen in Wapenveld het evangelie. Dan wordt het evangelie op deze zondag wereldwijd verkondigd. En de duivel, de boos, is gebonden. En Heer, u heeft de regie over alle dingen naar de voleinding van de wereld toe. En geef dat we zo met hoop, met verwachting ook in het leven zullen staan. En getuigen zullen van de hoop die in ons is. En dat zo de verkondiging van deze zondag van vanmorgen, van de dienst van vanavond met ons mee zal gaan. Deze dag door. En ook weer de komende week in,

heel ons leven. En Heer, tot het moment dat u ons roept om bij u te zijn. O Heer, geef ons toch door het geloof die zekerheid, dat uitzicht, dat verlangen. En ook het uitzicht naar de voleinding van de eeuwen. Als u komt en voor altijd, voor eeuwig, uw grote vrederijk er zal zijn. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van u uit de hemel. Heer, zegen ons zo op deze verdere zondag. We bidden voor heel de gemeente. We bidden opnieuw voor de jongeren die volgende week zondag openbare belijdenis van het geloof zullen afleggen. Geef hen wat ze nodig hebben. Geef hen de rust, vertrouwen, Heer, maar ook de blijdschap om hun ja-woord te mogen geven voor u. Maar ook voor de gemeente. En geef dat een vreugdevolle, gezegende dienst zal zijn. Heer, we bidden voor gemeenteleden van wie we namen hebben genoemd. Hoorden van het heengaan van de heer Jan Willem, rechterschot. We hebben de psalm gezongen voor de dienst die tot hem gesproken heeft. Over de liefde tot u en tot uw huis, tot uw woning. O Heer, we bidden voor de familie die om hem heen staat. De komende dinsdag als de begrafenis zal plaatsvinden. O Heer, geef toch dat ze door uw woord dan ook diezelfde liefde van u zullen ontvangen, zullen ervaren. Wees hen zo nabij in alles. Troost en geef hen kracht. Bidden voor anderen, heren, die ook van een lege plaats weten. Heer, geef dat we uw nabijheid dan ook steeds mogen ervaren daarin. Bidden voor de zieken uit onze gemeente, voor de heer J.W. Bosman van de Mezenweg. Zeer ernstig ziek thuis is. Heer, wees hem nabij, al die om hem heen staan. En geef dat ook daarin, ja, ze zich door u gedragen mogen weten. Hij zich aan u mag toevertrouwen. Heer, we bidden voor mevrouw Tervelde van Lohuizen uit Hattem. Ze morgen operatie moet ondergaan. Heer, zegen toch de ingreep. Bestuur de handen van de doktoren. En mag ze ook herstel van kracht uit uw hand ontvangen. En wees haar nabij met haar man, met alle die om hen heen staan. Alle omstandigheden van het leven, heren, hebben we uw hulp zo nodig. Als er een huwelijk mocht worden gesloten, andere zegeningen uit uw hand. Geef dat we daarin uw zegen ook mogen ontvangen, heren. En tegelijk bidden we om alles wat nodig is om in uw weg te gaan. Of als we zorg kennen over een ziek familielid, heer, ook dat leggen we in uw hand. Heere, zegen alle medische middelen, maar geef bovenal vertrouwen op u. Zegen zo heel onze gemeente, heren. Zegen ons land en volk, ons vorstenhuis. Bijzonder bidden we vanmorgen voor koningin Maxima, die haar verjaardag mag vieren. O Heere, wees haar nabij. Geef haar uw wijsheid. En zegen haar samen met haar man en hun drie dochters. En Heere, geef dat ze tot eer van u zullen leven. Dat deel hebben aan u waar het vanmorgen in de verkondiging over mag gaan. Heere, schenk het aan hen. Zegen ons land, onze regering. Zegen ook onze plaatselijke overheid. Onze burgemeester, de gemeenteraad. En allen die in de politiek ook actief zijn. Ook vanuit christelijke overtuiging. Heere, want u regeert. En dat mogen wij, al is het op ons kleine gebied, Heer, de plaats die u ons geeft, toch ook weten en vanuit die overtuiging dat u regeert, het goede zoeken voor onze naasten, voor de samenleving. Heer, wees zo verder met ons. Ik bid ook om uw zegen over de gaven die we mogen geven voor het HGB-project. Ik geloof, ik deel voor de kerk in Albanië, waar ook verschillende acties voor mogen worden gehouden, worden georganiseerd. Heer, zegen alles wat we daarvoor mogen doen. En mag het ook zijn tot eer van u, tot opbouw van uw kerk. Heer, zegen de kerk in Albanië, ook vandaag op deze zondag. Zo vragen we dat, heren. Zo bidden we dat. Niet om iets van onszelf, maar tot eer van uw naam, drie enige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Dan samen gemeente zingen, ten slotte uit Weerklank. Ik zag het nieuw Jeruzalem, dat is waar het op uitloopt. Ook het boek Openbaring, als we verder lezen daarin. Wat uit de hemel kwam, ook het tweede vers. Maar wat ik zag, een tempel niet. De tempel is God zelf, het licht komt bij het Lam vandaan. We zingen ook vers 5, een engel sprak. En vers 8, wie diende, heerst nu mee met hem. De nacht verliest het pleit. Uw licht, o stad Jeruzalem, is God in eeuwigheid. Weerklank 101, vers 1 en 2, vers 5 en 8.

0: Gaan u heen in vrede, gemeente, ontvang de zegen van de Heere hier in de kerk en ook thuis. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
1: Luisteraars, zo waren we samen verbonden met de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in Wapenveld. Hopende dat we samen ook een goede dienst mochten meebeleven. Zo gaan we verder met de muzieklijst. En daar staat vermeld: Ik wil zingen van mijn heiland. En we horen het Christelijk Gemengd Koor uit Oosterwolde.

Vul dit huis met uw glorie. Nu een wat rustiger lied. Loof de Heer, worden het interkerkelijk mannenkoor uit Scheemda.

Opwekking 855, u geeft rust. Het is 11:30 geweest, tijd voor een verzoeknummer. En het verzoek is een toekomst vol van hoop. Een bekend lied gezongen door de lofzang uit Heerde. Het is aangevraagd voor Harry en Hermien Mulder. Een mooi lied zoals genoemd van het koor de lofzang Heerde. En we wensen Harry een spoedig herstel. En een groet van Gerrit en Jenny Bastianet. Dat betekent dat wij ook datzelfde vermelden vanuit de studio.

Dit nummer werd dus aangevraagd voor onze collega Harry Mulder met de gewenste beterschap. We gaan nu luisteren naar een psalm, psalm 139, met bovenstem.

We hoorden Albert Smelt en hij zong De Heer heeft mij gezien. Nader mijn God bij u, we horen nu het christelijk mannenkoor uit Vroomshoop.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het lied wat we nu gaan horen is Vaste rots van mijn behoud. Mannenkoor IJsselmuiden, Grafhorst.

Dat was het lied Vast, de rots van mijn behoud. Een mooi lied om ook deze zondag dit programma mee af te sluiten. Want onze tijd zit er weer bijna op. Het is bijna 12 uur, tijd om afscheid te nemen. Dat betekent voor deze zondag weer het einde van het programma Loof den Heer bij RTV 794. Hopelijk heeft u het alles als een fijne morgen mogen ervaren. Fijn dat u er ook weer bij kon zijn. Vanaf straks kunt u het gehele programma of in gedeeltes terugluisteren via Radio 794 Gemist. De kerkdienst van volgende week zal opnieuw komen vanuit een van de kerken uit de regio, de Petruskerk in Wapenveld. Straks gaat de zender verder met klassiek matinee en daarna zo om 2 uur. En vanavond om 8 uur zijn er ook weer geestelijke programma's voor vandaag voor u. Reden genoeg om op uw lokale radio af te blijven stemmen. Vanuit de studio in Heerde wensen wij u een goede voortzetting van deze zondag toe. En uiteraard een fijne 10 dagen tijd op weg naar de Pinksteren. De techniek, dat was weer in vertrouwde handen van Dirk Anton Dalhuizen. Redactie, samenstelling en presentatie, dat was van Jan Schouten. Mede namens collega Dirk Anton, een fijne zondag verder. En heel graag tot een volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Klassiek Matinee. Het programma met klassieke muziek bij Radio 794 op de zondagmiddag. De eerste opname is van Edward Elgar. Van hem hoort u uit het celloconcerto in E kleine tets, opus 85, het eerste deel, het Adagio Moderato. Uitgevoerd door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Yehudi Menuhin. De cellist is Jo-Hung Lee.

De volgende opname is een werk van Antonio Vivaldi. Het concert in G klein, opus 4, nummer 6. Uitgevoerd door het Arte del Suonatori Barokorkest. Het werk is opgenomen in september 2002.

Van Georges Philippe Telemann hoort u nu de ouverture nummer 11 in E kleine terts. Uitgevoerd door Les Elements Amsterdam onder leiding van Aldo Sturop. Zij bespeelt ook de eerste viool. Jacques Och is de harpist.

Van Ludwig van Beethoven hoort u nu uit de sonate voor piano en viool nummer 9 in A grote terzet presto. De violiste is Anne-Sophie Mutter en de pianist is Lambert Orkies.

De laatste opname vanmiddag in Klassiek Matinee bij Radio 794 is een werk van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoort van hem het vioolconcert nummer 4 in D grote terts. Daarvan hoort u twee delen, het Allegro en Rondo. Uitgevoerd door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Jacob Kreisberg. Die violiste is in München geboren Julia Fischer. Het is een opname 2005.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussower het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: 7 minuten over 2. Leuk dat je luistert. RTV 794 Zondag Sports. Dit was Bruce Springsteen met The Tunnel of Love uit 1988. We gaan ons weer bezighouden met het zondagvoetbal. Een wedstrijd in de derde klasse, vierde klasse en ook in de vijfde klasse D. We beginnen met de derde klasse. De wedstrijd tussen WVV, dat is volgens mij Hengevelde, tegen KCVO. Nu had ik net hier ook de stand van die competitie voor mij staan. Waar heb ik die gelaten? Ja, hier heb ik hem. WVV die staat achtste. En KCVO die staat derde. 24 gespeeld, 42 punten. WVV 34 heeft 36 punten uit 24 wedstrijden. Goed, normaal schakelen we altijd met Wim Meuleman. Maar ik gok maar zo dat hij op vakantie is en in Spanje misschien wel meeluistert. We hebben een waardige vervanger gevonden. Dat is Henry Scheffel. Henry, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Hengevelde toch, of niet, WVV?
1: Hengevelde, inderdaad, Hengevelde. We mochten weer een eindje toeren, zeg maar even, dus dit keer richting Hengevelde. Op een schitterend mooi sportpark, ben ik heel eerlijk in. Die komt hier aan en dan zie je wat er de boel voor elkaar is. En mooi kunstgrasveld. En een mooie kantine, goed ontvangst, et cetera. Dus ik was hier nog nooit geweest. Ik ben bij heel veel clubs geweest, maar bij WVV en Hengevelde was ik nog nooit geweest. Maar we spelen vandaag tegen WVV, bekend staat om zijn eigenlijk wel fysieke spel, ook heel veel kaarten pakt dit seizoen. En KCO is nu onderweg. De eerste paar minuten waren toch wel echt voor WVV. Waar Giel Hagen een verkeerde terugspel speelde zo bij de spits in de voeten. En die kan eigenlijk zo alleen doorlopen op onze keeper Rico Bronsink. Maar gelukkig redt Rico op dit moment redt KCO door de bal gewoon tegen te houden. En de stand is dan 0-0. Nou, we spelen vandaag in de volgende opstelling Rico Bronsink op de goal. En Giel Hagen rechtsback in het centrum. Omtangelde samen met Stan Hagen, Ramon Heukels aan de linkerkant. Op het middenveld speelt Melvin Balk, Remy Berenschot en Yannick Heukels. En voorin spelen Dani Bronsink, Deli Oordwijn en Kelvin Overmars. Eigenlijk een beetje de vertrouwde elf, zeg maar even. Waarvan Sam Westra ook altijd onderdeel is. Alleen die is nog geblesseerd, zit weer op de bank. En de rest zitten allemaal jeugdspelers op de bank. Wat altijd wel een goed teken is, vind ik altijd. Maar de belangen zijn... heel veel mensen zeggen geen belangen. Maar KCO wilde gewoon graag hoog op de stand van de ranglijst komen. Om zodoende een thuiswedstrijd te creëren voor de na-competitie.
0: Ja.
1: Want speel jij wat je stand nu staat en je eindigt boven Weerselo, zeg maar even, dan word je dus minimaal tweede in de periode. En dan speel je thuis in plaats van uit op donderdagavond, waar ik al eigenlijk een beetje een ratavond vind voor de na-competitie. Maar dus die belangen zijn er zeker op spel. We spelen volgende week maandag spelen we nog tegen Weerselo. Nou, die moeten vandaag uit naar voren, dus er kan van alles gebeuren. En daarbij komt nog dat zowel Enter als WEC geen periode hebben. Dus het kan zomaar wezen dat een van de twee helemaal buiten het potje piest. Want Schalk H doet ook nog hele goede zaken en die moet nog tegen de onderste twee. Dus het staat best wel op spel. En dan hadden we zelfs beste periode. En dan ben je de eerste ronde vrij.
0: Ja, nog beter.
1: Maar, dat is allemaal heel gerekend. Maar wij spelen op dit moment nu een minuutje of 6-7 onderweg. En voor de rest nog weinig bijzonderheden te melden.
0: Goed zo, komen we straks weer bij je terug. Dankjewel, Henry Scheffel. WVV 34 tegen KCVO, dus 0 tegen 0. Vierde klasse E, voetbalvereniging Emst speelt thuis. En dat doen ze tegen Driel. Eens kijken op de ranglijst, want Driel dat is volgens mij... de koploper, jawel, Driel RKSV, 21 gespeelde wedstrijden, 53 punten. Emsen weer terug op de tiende plek, 20 puntjes uit 21 wedstrijden. En er moet gewoon gewonnen worden, wil je, in ieder geval, directe degradatie ontlopen. Al is dat denk ik niet meer mogelijk, maar in ieder geval de na-competitie. We gaan het horen van Herwin Roosendaal, die zit te kijken op het Hanendorp in Emst. Herwin.
2: Zeker. Goedemiddag allemaal. Hier in Emst op het Hanendorp. Welkom allemaal. Emst speelt vandaag tegen de nummer 1. En sterker nog, die nummer 1 is afgelopen zondag al kampioen geworden. Door met 1-0 te winnen van Cupa Willep. En voor Emst zijn de belangen vandaag ontzettend groot. Want Emst en VVO staan allebei op 20 punten. Daarbij heeft VVO het doelsaldo 2 doelpuntjes beter dan Emst. En het doelsaldo zal aan het eind van deze middag doorslaggevend kunnen zijn. Emst speelt tegen de nummer 1, daartegen speelt VVO tegen de nummer 2. Het scenario dat wanneer ze allebei verliezen en Emst verliest met 1-0 en VVO met 4-0, dan zou Emst die na-competitie kunnen ontlopen. Maar goed, het wordt lastig. Het wordt lastig Het zou ook lastig worden om puntjes te pakken. Emst is wel goed aan de wedstrijd begonnen, want na 4 minuten lag de bal al in het net. Een goal van Raoul Gerrits. Alleen helaas vlakte de scheidsrechter op de grensrechter dat doelpunt af voor buitenspel. En zojuist in de 8e minuut een gelijke situatie aan de kant van Driel. Ook daar werd gescoord door Driel, maar ook de grensrechter van Emst zag in dat doelpunt buitenspel en de scheidsrechter nam dat over. Ja, Emst mist een tweetal goede basiskrachten. Zoals Wouter van Amersfoort is geschorst na zijn 5e gele kaart vorige week. En Rick van Maurik liep het begin van de week op krukken en heeft een ontsteking in een van zijn pezen. Dus die twee zijn aanwezig. En trouwens, Thijs Albertus heeft een knieblessure. Dus Emst mist eigenlijk 3 basisspelers vandaag in dit duel. Ja, Emst die begint het duel met Jeroen van Ness en Wim Schokkamp centraal. Dan staan Cas Albertus en even kijken. Cas Albertus en Frank Timmer staan op de backs. Middenveld van Roan Mekelenkamp, Maximiliaan Baart en Roan Mekelenkamp. En voorin Jesper Timmer, Raoul Gerrits en Jan-Willem Lagerwij. Op dit moment gaat het spel gelijk op. Het is trouwens heel erg druk hier op het Sportpark in Haarlem, want de kampioen Driel is met een grote bus naar Emst afgereisd. En die mensen willen na het feest van vorige week vandaag gezellig hun competitie afsluiten. Zij zullen ook een tijdje nog blijven hangen in de kantine, hebben ze ons verzekerd. Dus er is Emst alles aangelegen om een goed resultaat neer te zetten, want dan kan het een mooi feest gaan worden hier in Emst. Op dit moment speelt Driel de bal vakkundig rond. Je kunt wel zien dat er toch echt wel verschil is in beide teams. Die bal die gaat heel makkelijk rond en hele snelle buitenspelers die Driel op dit moment aan boord hebben. En hier er gebeurt wat in de 16 meter. De scheidsrechter geeft een cornerbal. Oké, dat valt mee.
0: Ik ga even schakelen, ja. Erwin. Eventjes naar KCO, naar Hendry, een doelpunt. Hendry.
1: Ja, ik ben er.
0: Je hebt een doelpunt.
1: Zo waar hebben we een doelpunt. Ja, nee, de beste aanval. En ik moet ook zeggen, een schitterende aanval van KCVO. De bal komt vanaf de zijkant op Dani Bronsink. Die speelt hem voor op Kelvin Overmars. Kelvin die kapt hem eigenlijk af en legt hem zo in één keer breed voor Melvin Balk. Die schuift hem onder de keeper door. En het is 0-1 hier in Hengevelde. Eigenlijk had Hengevelde op 1-0 moeten komen, wat ik straks al zei. En KCVO die voetbalt nu wel iets makkelijker eronder uit, moet ik eerlijk zeggen. De eerste beste aanval. Echt een fantastische goal. En het staat 1-0 op het bord.
0: Kijk aan. Goeie berichten. We komen straks weer bij je terug. Ja. WVF tegen KCVO. 0-1. Nog even heel kort naar Herwin. Dan gaan we ook schakelen met Mark Leerkes. Kijkend bij Eendracht tegen VRL. Eerst nog even kort naar Herwin.
2: Nou, dat is ook goed. Want Emst had net een hele mooie aanval. Drie spelers van Emst gingen af op 2 verdedigers van Driel. Maar helaas werd dat niet goed uitgespeeld en ging de bal raak eens langs de goal. Emst zal vandaag voor elke meter gaan strijden en zorgen voor een goed resultaat. Ik word hier via een bestuurslid van Driel op de hoogte gehouden van de wedstrijd van VWO. Dus ik hoop dat ik aan het eind van de middag jullie precies kan vertellen hoe het ervoor staat voor Emst voor de komende weken. Terug naar de studio, naar VNL.
0: Dankjewel, Erwin Roosendaal. 0-0, Emst tegen Driel. Gaan we naar VNL. Eendracht, dat is de thuisclub. En VNL die gaat daar op bezoek. Eendracht, dat is de nummer 4 van de ranglijst in de 5e klasse D. En VNL staat keurig 1-1 op de 8e positie. Eens kijken hoe het daar gaat. We gaan schakelen met Mark Leerkes. Mark, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het is hier een mooie gelijkwaardige wedstrijd die iets later begonnen is, doordat het druk op de weg was hier naartoe. VNL speelt vandaag bij Eendracht, waar natuurlijk onze hoofdtrainer zijn eerste prijs gepakt heeft vorig jaar door hier te promoveren met Emst. Je ziet nog steeds hier trouwens een kapotgelopen stuk grasmat door het ijsberen van Herwin Roosendaal toen. Maar goed, dat zal misschien dan wel na een jaar nog herstellen. We spelen vandaag in een 4-4-2 opstelling. Waarbij we 3 basisspelers missen. 2 man zijn met vakantie, de speler van het jaar, Remco Overvelde. En alles kunnen op de flank, Ingmar missen we. En we hebben natuurlijk Sam Lagerwij met een blessure. Ja, wie spelen er dan wel? We hebben Raymond op de goal. Achterin spelen we met Ruud, Thijs Bosgoed, Milan en Thijs Pijsterbos. En dan hebben we een tiermans middenveld met Stijn. Aanvoerder Stan Mentink is doorgeschoven uit de achterste linie als verdedigende middenvelder. We hebben team in een punt naar voren en Niels op de andere zijkant. En dan voorin spelen we met Sam en Matthijs. Het is een mooie open wedstrijd. Twee goede aanvallen van VNO gezien. Maar eerlijk gezegd moet ik zeggen dat eigenlijk de spits van Eendracht ook wel een opgelegde kans had door een afgevallen bal die hij gelukkig voor VNO hoog overschoot. Maar ik zie toch wel mogelijkheden vandaag voor VNO om die wedstrijd, de eerste wedstrijd die in een 2-3 verliespartij ging, weer vandaag misschien in een winstpartij om te zetten. En dan, er zal natuurlijk ook de WWNA wel gebaat bij zijn. Ja. Dan zouden zij maar zo de periode kunnen pakken. En dat is dan tegen Twolde. En laat de middenstip van VNL nou net zo ver van WWNA af liggen als van Twolde. Dus dat zou er van alles mogelijk kunnen zijn. Hier in de wedstrijd is het Eendracht die wel heel rustig en met veel vertrouwen voetbalt. Ze krijgen nu ook al de vierde corner. Die neergezet gaat worden door Raymond Bouwmeester. Die natuurlijk goed in zijn vel steekt. Die heeft vorige week voor het eerst zijn nul gepakt in het seizoen. Nou ja, dat geeft natuurlijk altijd vertrouwen. Ik moet wel zeggen dat er vrij veel luchtmacht meekomt. Komt de corner nu voor. Gewoon een duel, maar daar komt Thijs hem weg. En zitten we halverwege de helft van VNL. Wordt de bal opnieuw ingebracht. Via de flank. Nee, hij haalt hem toch uit. Ja, nu moet VNL druk gaan zetten voorwaarts. Ik denk eerlijk gezegd, als we iets willen halen, dat het aan deze kant bij de bek is. Van Eendracht. En nou, een rustig balletje over de zijlijn. Of over de achterlijn moet ik zeggen, waardoor VNL weer de organisatie neer kan zetten. En vanuit balbezit daar kunnen gaan spelen. Waarbij er gekozen wordt om niet op te bouwen, maar om lang te trappen. De bal die wordt verlengd. Maar is Eendracht eigenlijk weer vrij makkelijk in balbezit, de hoogte van de middenlijn. Waarbij de spits de bal komt halen, maar doordat Thijs te kort op zich kan hij hem alleen uithalen. En ja, is het eigenlijk hier nog een rustig en gesapig potje? En moet het nog echt een beetje loskomen?
0: Goed. We blijven het volgen. Dankjewel voor nu. Mark Lierkes kijkt bij Eendracht naar zijn clubje VNL in de vijfde klasse D. 0-1 dus bij WVV tegen KCVO. Volgens mij was het Nelvin Balk die scoorde. En 0-0 nog de laatst bekende stand bij Emst tegen Driel. Straks gaan we ook nog eventjes kijken wat er gisteren allemaal gebeurd is. Ook in de uitzending van Zondagsport, Zaterdagsport natuurlijk gisteren. Veel doelpunten en ook heel veel spanning. Komen we straks nog eventjes op terug.
4: Gerben Rorijen, houd je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 7-9.

0: We schuiven Den Hartman eventjes weg. We gaan naar Herwin. Emst tegen Driel, een doelpunt.
1: Jazeker, een doelpunt in de 18e minuut. Emst komt op een 1-0 voorsprong. Een beetje tegen de verhouding in. Maar een hele mooie aanval van Emst. En Frank Timmer stuurde Maximiliaan Baat vrij. Komt 1-1 met de keeper. Keeper komt uit de goal. En Maxi, echt werkelijk fantastisch. Stift die bal over de keeper heen. Emst staat op 1-0. En als dit de eindstand is, dan tekenen we ervoor in Emst.
0: Ja, dat geloof ik direct. Goed, dankjewel voor uw

0: Dan Hartman met We Are The Young uit 1984. Eventjes heel snel kijken bij VVO tegen Angeren. Van belang voor Emst natuurlijk. Om het ontlopen van de nacompetitie. Daar is het inmiddels al 0 tegen 2. Angeren dus een voorsprong. Goede berichten voor Emst. Wat zelf voorstaat met 1 tegen 0. Goed, ook 0 tegen 1 is het bij WVV 34 tegen KCVO. Melvin Balk, die maakte het doelpunt. Eens kijken hoe het nou gaat. Zo gaan we naar Hendry Scheffel.
1: Ondertussen zijn we natuurlijk gewoon weer volop aan het voetballen. Waar je echt wel kunt zien dat WV helemaal geen verkeerde ploeg is. Dat vonden we thuis ook al niet, waar we eigenlijk wel met 3-2 wonnen. Maar best wel dat WV een goede ploeg vonden. Nou, dat zie je vandaag ook. Het is een vrij fysieke grote ploeg, maar waar ook wel voetbal in zit. Waar nu een schot al komt vanaf de rechtsbuiten die naar binnen komt. En voor zijn linker de bal uithaalt. Maar ja, Rico heeft hem klein pas gelukkig. Maar het is echt een ploeg waar je een hele lastige middag tegen kunt krijgen. Zowel in het fysieke gedeelte, maar ook in het voetballende gedeelte. Ze proberen wat te voetballen. Maar ja, dat kan KCO gelukkig ook wel. Dus wat dat betreft kan het een best wel een leuke pot worden. De supporters van WVZ hebben voor ons dat niks aan spel willen, gewoon lekker voetballen. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Dat is ook hartstikke mooi. Maar ze doen er ook alles aan om lekker te voetballen. Dus met een beetje redelijk publiek op de tribune wordt nu Kelvin Overmars weggestoken door Melvin Balk. Maar helaas komt hij net een halve meter tekort. WVV die speelt eigenlijk met de punt naar voren, zeg maar even. Dus ze hebben echt wel een nummer 10 te lopen die het spel daar verdeelt. En een centraal duo die echt, het is net het centraal duo van KCVO. Twee grote fysieke jongens die kop die willen aangaan. Net als de Champions League kunnen winnen, zeg ik wel eens. Maar wel vol voor de bal gaan. Nou, net was er even een vervelende situatie met Deli Oordwijn. Die wil een bal blokken en die blokt hem verkeerd. En die heeft natuurlijk wel een zware kruisbandblessure gehad. En weer op zijnzelfde knie. Hij loopt nog een klein beetje te hinken aan de linkerkant. Maar hij zegt, valt gelukkig mee. Maar we schrokken allemaal even, want hij bleef meteen doodstil liggen en gereed naar zijn knie. Maar hij is intussen weer in de benen en hij staat weer op het veld. En hij doet weer mee, maar helemaal vrij is hij nog niet. Hij voelt ook een beetje, rekt een beetje. Dus, maar gelukkig valt dat, lijkt er in ieder geval goed te zijn, dat dat geen ernstige blessure is. Nou, voor de rest, nu heeft WVV een vrije trap op een meter of 30 van de goal. Nou, even kijken wat ze gaan doen. KVO staat natuurlijk wel gegroepeerd daarachterin. Maar ze leggen de bal nu op de linkerkant op de nummer 5 van Beck die veel opkomt. En die bij Dani Bronsing staat. Nou, daar gaat hij weer. Daar gaan Phil Hagen heeft het gewoon heel erg lastig. Bij dingen waar hij pakt hem fantastisch af. En Kaas veel balbezit. Even kijken waar Dani Bronsing doet. Nee. Dus net wat ik zeg, WV is een lastig ploegje te bespelen. En gewoon een goede ploeg. Kom een voorzet. Maar het is intussen een ingooi voor WVV. Die de bal nu gaat halen maar in de struiken. Dus... Tot nu toe gewoon 1-0, een leuke wedstrijd. En laten we hopen dat het zo blijft.
0: Aldus Hendry Scheffel, dankjewel. Zometeen meer gaan we naar Emst tegen Driel. Ja, kijk het eventjes naar die andere wedstrijd die ook voor Emst van belang is. Mits het nog 1-0 is bij Emst, dat geloof ik wel. VVO tegen Angeren is 0 tegen 2. Dat zijn toch goede berichten, Erwin?
2: Ja, zeker, Gerben. Dat is waar wij op hopen. En wij hopen dat Angeren nog eventjes wat meer doelpuntjes zal gaan maken. Maar goed, zoals ik altijd geleerd heb, je moet niet naar anderen kijken, je moet naar jezelf kijken. En op dit moment staat Emst nog steeds met 1-0 voor. Angeren die krijgt de bal in de 16 meter aangespeeld. En Wim Schokkenkamp kan daar de bal wegwerken. En bij het wegwerken wordt hij in de rug gedrukt. En zo kan Emst een vrije trap nemen. Net 2 minuutjes geleden, 25e minuut, was er weer een goede kans voor Emst. Van afstand werd de bal op de 16 meter gelegd en Emst kon uithalen. Het was weer maximaal aan baat, maar de keeper kon die bal wegstompen. En zo probeert Emst eigenlijk een beetje met de kom naar achteren te hangen. Driel laten komen en zelf gokken op die counter. En met name op de snelle spitsen die wij voorin hebben lopen. Op dit moment is het weer Driel die de bal rondspeelt. De bal komt vanaf de zijkant, gaat even terug naar de rechtsback. Die haalt hem uit op de laatste man van Driel. Voor Emst eventjes een momentje om op adem te komen, goed op het veld te gaan staan. En even kijken hoe we dit tegen kunnen gaan houden. De bal gaat naar de andere kant van het veld. En daar wordt de bal door Driel diep gespeeld. Ze hebben echt hele goede buitenspelers. Dit is denk ik een team die volgend jaar in die derde klasse ook gewoon hoge oog kan gaan gooien. Daar een zware overtreding op Cas Albertus. Maar de scheidsrechter die trouwens het eerste deel van de wedstrijd uitstekend fluit. Die geeft Emst een vrije trap. K- Kast blijft eventjes op de grond liggen, maar ik denk zo te zien... hij krijgt een handje van zijn medespeler die hem onderuit tikte en hij staat weer op. Als MSO doorvoetbalt, dan zou het voldoende moeten zijn. Maar goed, we zitten nog maar in de 27e minuut. Dus iedereen hoopt dat hier in Ems. Maar en als we vandaag wel verliezen, dan staat er natuurlijk na competitie op het programma. Dus degradatie, daar is vandaag in ieder geval nog geen sprake van, mocht dat aan de orde zijn. Nu, Driel weer, komen er toch wel heel snel uit. En die bal wordt diep gespeeld. En daar komt Raoul Gerrits gelukkig goed tussen. En die onderschept de bal en die geeft hem nu diep. Roman Menkamp geeft hem diep. Daar kan Raoul zelf net niet bij komen. Maar een cornerbal voor Emst op dit moment. En die bal gaat voorgegeven worden door diezelfde Raoul Gerrits. Oh, die loopt nu weg. Nee, het spel ligt hier even stil. Misschien goed om eventjes naar een andere wedstrijd te gaan.
0: Ja, we gaan eventjes naar VNL. Eendracht, daar zijn jullie vorig jaar kampioen geworden. En Mark Leerkens, die zei net tegen mij van... ik sta op dezelfde plek waar Herwin vorig jaar stond toen ze kampioen werden. Maar het gras is nog steeds niet aangegroeid vanwege dat geijsbeer van Herwin.
2: Oh, dat zou... ik heb daar achtjes gelopen. En inderdaad, we hebben goede herinneringen. 9 juni 2025 was dat. Ja, die wonnen wij daar met 4-0. En dat is het resultaat dat wij nu hier staan waar we vandaag staan.
0: Zo is dat. Maar we gaan wel even naar Mark toe, want er is een doelpunt gemaakt. Zal ik doen? Dankjewel. Eendracht tegen VNL, dus een doelpunt gemaakt. Maar wel van de verkeerde kleuren, Mark.
3: Ja, helaas wel. Er werd gekozen om eigenlijk vanaf achterlijn van de eigen helft van VNL... te blijven voetballen en een bal door het midden in te spelen. Dat kon alleen afgestopt worden door een lichte overtreding te maken door Ruud. En vanuit die vrije trap die afgeslagen werd, werd de bal er weer vanaf de rechterkant ingebracht, diep bij de tweede paal. En werd die bijna stiftend gekopt over de keeper heen en rolde de bal tergend langzaam de goal in. Maar hij telt wel. En VNL is daarna wel goed wakker geworden. Heeft door een mooie aanval een hele grote kans gekregen. Vanaf de punt 16 om de keeper heen. En de bal die rolde ook richting binnen de palen. Maar de bek waarvan ik dacht van hier valt wat te halen voor VNL. Die deed keurig zijn taak en die haalde hem vanaf de achterlijn, vanaf de doellijn haalde die de bal af. Dus zo blijft het hier nog 1-0. Beetje bij beetje komen onze twee middenvelders, waar we van moeten hebben met het voetbal, Tiele Nieuws, komen iets meer los van de tegenstander. En dat brengt ook gelijk iets meer voetbal en ruimte erin. En mogelijkheden. Wel vind ik dat de linies vrij ver van VNL uit elkaar spelen. Maar goed... wie weet is dat ook wel om Eendracht te lokken, omdat daar ook weer ruimte achter zit. Voorlopig is het weer een zeer gesloten wedstrijd. En probeert hem achter de linie van VNL iedere keer te gooien. En laat ze ook echt wel zien dat ze voetballend vermogen hebben. Wat niet gelijk wil zeggen dat ik vind dat wij echt veel minder in de wedstrijd zitten als dat zij doen. Goed, het stand is op dit moment dus in het voordeel van Eendracht. Maar ik zie nog wel mogelijkheden om er weer terug in de wedstrijd te komen. En ik denk dat nog wel voor de rust kan gaan gebeuren. Als we het spel een beetje zo oppakken. Dus,
0: Hey, even een andere vraag. Gerben die heeft de laatste weken toch best wel regelmatig wat aanpassingen gedaan in de opstelling. Was dat gewoon om wat dingen uit te proberen? Of, want volgens mij is hij nu weer terug bij af.
3: Ja. We hebben gekeken wat de mogelijkheden zijn met de spelers die er volgend jaar bij komen. Er komen de onder 19 komt over en ik kijk nu even gauw op de bank en ik zie dat de meest ervaren speler op de bank, dat is nu Ruben Hissink. Nou, die is denk ik 20 of 21 jaar. En we spelen natuurlijk... veel jongens van de onder 19 voetballen nog zaterdags en doen zondags mee. ja, dan is hij toch een beetje systeem aan het testen wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, ja, inderdaad. En zeker met het oog op volgend seizoen natuurlijk. Ja, wil je wel weten wat... ja, wat de kwaliteit is. En nou ja, nee, dan snap ik hem.
3: Ja, ja. Ja, maar wat de speelwijze zijn. Ja. Willen we 5-3-2 of 3-5-2 spelen? Mm-hmm. Of 4-4-2? Nou ja, daar is hij natuurlijk, of zijn zij. Want ik moet zeggen, Mat doet morgen zijn trainingsexamen. Dus dan hebben we 2 gediplomeerde trainers op de bank zitten. Ja. En nou ja, samen met een bak routine als elftalleider Heijn... zich er ook mee bemoeit, dan zijn ze daar een beetje mee aan het puzzelen. En kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Nou, alleen maar goed, toch?
3: Ja, zeker, zeker. Heel goed, okay. Heel goed dat ze dat doen.
0: Goed, we gaan jou verlaten. We gaan even naar een ander veld. Dankjewel voor nu. Ja. 1-0, Eendracht tegen VNL in de vijfde klasse D. Heb ik een andere verslaggever hangen? Nee, die heb ik niet hangen. Dat betekent dat we naar een plaatje gaan.
4: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.

0: Herwee met Wat is Love 1993. Goed, het is 10 minuten over half, 11 minuten over half 3 inmiddels alweer. Betekent dat de slotfase van de eerste helft is ingegaan bij de drie wedstrijden waar we live bij zijn. We gaan weer eens een rondje langs de velden maken. Hendry Scheffel, WVV tegen KCVO. Nog 0 tegen 1?
1: Nee, het is 0 tegen 2.
0: Kijk.
1: Ja, je valt er precies op het goede moment binnen. Want met dat je me inbelde werd er gescoord. Een hele mooie aanval over de linkerkant. Waarbij Ramon Heukels de bal voorgeeft op Melvin Balk. En die loopt hem er als ware gewoon in. En zo is het ineens 0-2 op het bord. Waar het ook al wel 1-3 had kunnen zijn. Want zowel KCVO kreeg net een verschrikkelijke kans via Deli Oudwijn. Maar die had denk ik zijn. Die was nog op zoek naar zijn kruisbanden, denk ik. Maar die schoot hem echt wel 6 meter naast. Die was dan niet helemaal fit daarin. Wat jammer is. Maar hij loopt weer gelukkig. En aan de andere kant. Een 2 tegen 1 situatie waar eigenlijk WVV het niet helemaal goed uitspeelde. 2 tegen 1 tegen Tom Tangel. Bal komt voor, maar komt net te ver voor. Waar als hij iets secuurder speelt, had het ook zo 1-1 kunnen zijn. Maar het is 0-2 waar de ploegen eigenlijk gewoon wel aan elkaar gewaagd zijn. En KCVO voetballend iets beter is, vind ik. Daar je veel situaties ziet waar WVV er nog wel een beetje in wil kletsen, zeg maar even. Op een correcte manier, moet ik wel eerlijk zeggen. Want er is nog helemaal niks aan de hand in deze hele wedstrijd. Zie je dat KCVO probeert iets meer te voetballen. Je ziet ook dat de druk een beetje weg is. Het is een beetje gemakzuchtig soms, lijkt het ook wel. Maar met die gemakzuchtigheid voetballen is ook wel heel lekker. En dan heb je toch wel een baas op het middenveld, zoals Yannick Heukels, die daar de lijn naar uitzet, die de basis op veld, die de boel neerzet, corrigeert, iedereen luistert er ook naar. En en dan een man in vorm, Melvin Balk, is natuurlijk papa geworden. En ik denk dat hij een hele lieve dochter heeft gekregen, dat hij veel nachtrust heeft. Want hij scoort gewoon echt de laatste tijd goed en hij is gewoon op dit moment gewoon in vorm. En tussen nog even een wedstrijdje, wie topscorer wordt van KCVO tussen Melvin Balk en... gaan met de Kelvin Overmars. Ze hebben nog volgens mij alle twee evenveel gescoord, 16 keer. Dus dat wordt nog wel even een strijd zometeen in de kleedkamer van wie legt de bal breed op wie. Maar dat is natuurlijk even zonder dolle. Maar nu ook weer een hele mooie aanval. Dani trekt die bal voor op. En er was Melvin Balk, stond er alweer bij. Maar de keeper die plukt hem net voor de voeten weg. Op dit moment is KCVO beter als WVV. Die wel gewoon zijn best blijft doen. Ook gewoon blijven voetballen. Maar KCVO gaat denk ik met 2-0 zometeen de rust in allemaal.

0: Al als Leeuwen tegen een veel sterker Driel. Net twee goede vrije trappen vanaf de 16 meter net daarbuiten. Maar beiden werden door onze keeper Dylan van der Beek uit het doel geslagen. Ja, wat ik al zeg, Emste speelt echt best wel goed. Maar Driel is gewoon beter. Net ook nog een kans voor wederom Maximiliaan Baat. Die de bal van Jan-Willem Lagerwij vorige gegeven kreeg. En helaas tegen de keeper aanschoot. Goed, het is hier nog 3 minuten spelen. Op dit moment mag Dylan van der Beek mag een keepersbal nemen, een doeltrap nemen. Het was weer een aanval van Driel die over de achterlijn gelopen werd. En Dylan van der Beek die neemt die bal. En die bal die gaat naar voren, naar Jan-Willem Lagerwij. Die probeert die bal te koppen, maar dat lukt niet. Maar inmiddels is Emst wel weer in balbezit via Maximiliaan Baat. Maar die verspeelt de bal aan een speler van Driel. Driel speelt heel makkelijk de bal rond. Er lopen inmiddels trouwens ook al wisselspelers van Driel warm. De trainer heeft aangegeven dat hij al zijn wissels vandaag wil gaan gebruiken. Nou ja, dat zou misschien in het voordeel van Emst kunnen zijn. Ja. Driel komt nu via de zijkant over, maar die bal wordt voorgegeven en komt in de handen van keeper Dylan van der Beek. We zitten inmiddels in de 43e minuut. Ik verwacht dat er nog wel 1 of 2 minuten blessuretijd bij gaan komen. Wij hopen op deze manier met deze stand de rust in te gaan. En dan gaan we zien wat de tweede helft ons gaat brengen.
1: Dankjewel en geniet zo van je koffie. Dankjewel, Herwin Roosendaal. VVM tegen Driel, nog steeds 1-0. Eendracht Ems tegen VNL, 1-1. Mark, ja, dat is toch een leuke opsteker zo net voor rust?
2: Ja, zeker, zeker. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik even niet weet hoe lang we nog moeten spelen, omdat we later begonnen zijn. Ik moet zeggen, VNL heeft wel gelijk een tweede kans gehad. Vrij vergelijkbaar met de een waar Niels uit scoorde. Nu was het zijn broer Tim die mocht schieten. Maar nu was de keeper wel alert. En pakte hem wel goed onderuit uit de hoek. Sorry, ik viel even stil. Want we gaan weer aanvallen. En zo. Het mooie is namelijk dat Eendracht achteruit loopt. En daarin komt precies de ruimte waar wij natuurlijk de jongens hebben die we aan de bal willen hebben. En daar zitten dus ook straks wel veel mogelijkheden in. En we voetballen gewoon echt goed mee. Als ik dan zie dat dit een ploeg is die om de periodetitel speelt, dan denk ik, ja, hoe mooi kan het dan volgend jaar worden als je ziet hoe ze goed mee voetballen, maar ook af en toe het spel gewoon ook wel even dicteren en de vrije man kunnen vinden. Dat is ook nu zo weer met Niels, die, ja, net nu ik het nu zeg, even een misverstandje heeft met zijn broer Team. Maar dan wordt er ook gelijk weer omgeschakeld. En ja, de organisatie staat gewoon als een huis. En als we nu wel even moeten opletten. Ja, die loopt goed door. Die loopt achter de weg. En dan is het nu Thijs Boschoek die wel de bal van de lijn afhaalt. Dat is een goede steekbal vanaf het midden van Eendracht Arnhem. Waarbij de aanvallende middenvelder uit de rug van Sten Mentink wegliep. En eigenlijk 1-op-1 naar de keeper toe mocht. En Raymond de snelheid uit de bal kon halen. Waardoor Thijs hem vanaf de doellijn kon halen en kon verwerken naar een corner. Nou ja, die is weer in bezit van VNL. Dan is deze uittrap net niet helemaal fijn. Maar ik denk wel dat ze dat moeten blijven doen. Want dan gooi je hem erachter. Dan heb je de ruimte. Dan pakt En Mentink pakt hem op. Team gooit hem open op Sam Eindhoven. Nee, die bal wordt onderschept. Maar dan wordt er wel gelijk druk doorgezet. En ja, dan kun je toch zien als je gelijk druk doorzet dat je ook weer gauw in balbezit kunt komen. En dat gebeurt nu door een onderschepping die dan als laatste aangeraakt wordt door Eendracht. Waardoor we mogen ingooien. De hoogte van de middenlijn. En ik denk dat het nu toch wel zo rustig aan richting de rust gaat kabbelen, zoals ze dat zo mooi zeggen.
1: Ja, nou, laten we hopen dat in ieder geval dat jullie de 1-1 over de streep kunnen trekken en dan maar kijken hoe waar het schip strandt, moet ik zeggen, in de tweede helft.
2: Nou, we krijgen nog 1 voorzetje, die wordt teruggelegd en wordt uitgespeeld. Buitenspel? Dat lijkt me heel sterk. Hij wordt afgefloten, blijft hier 1-1.
1: Okay. Ja,
2: sorry dat ik je onderbrak.
1: Nee, dat geeft niet. Dankjewel, Mark Leerkes bij Eendracht tegen VNL 1-1. De Eredivisie, daar is om half drie afgetrapt. Alle wedstrijden.

tegelijk. 1-0 is het bij PSV tegen Twente. Pek Zwolle tegen Feyenoord 0-0. NEC tegen Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren naar hebben gescoord. En dat betekent dat het daar 1-0 is. Heerenveen tegen Ajax nog 0-0. AZ tegen NAC Breda, het al gedegradeerde NAC, 2-0. Utrecht tegen Fortuna Sittard 0-0. Heracles uit Almelo tegen FC Groningen 0-1. Dat is ook de stand bij Sparta tegen Excelsior 0-1. En Volendam die staat op voorsprong tegen Telstar. Het is 1-0. Nou, wat dat allemaal gaat betekenen, daar kom ik straks nog wel eventjes weer op terug. Goed, dat betekent dat we zo richting de tijd zijn van 3 uur gaan met onder andere deze plaats. I Want to Know What Love Is van Foreigner.

De doelpunten in de Eredivisie 1 tegen 1 bij Twente tegen PSV tegen Twente. Ook nog weer gescoord bij AZ. Daar is inmiddels 2 tegen 0 tegen NAC Breda. En ook zojuist heeft Heracles de gelijkmaker gemaakt thuis tegen FC Groningen. Het is daar 1 tegen 1. Wij lopen zo tegen het tijd zijn aan van 3 uur. En daarna zijn we weer terug met de wedstrijden waar we live bij zijn. WVV 34 tegen KCVO. Het is daar 0 tegen 2. Ems tegen Driel doet in ieder geval goede zaken in de eerste helft. Het is 1 tegen 0. Terwijl concurrent voor na-competitie VVO op 1-3 een achterstand heeft tegen Angeren. 1 tegen 1 is het bij Eendracht tegen CNL in de vijfde klasse D. U hoorde Marke Leerkes over die wedstrijd. Goed, wij zijn er zometeen terug. We zijn zometeen terug na het tijd zijn van 3 uur. We sluiten eraf met Katie Melua met 9 Million Bicycles.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Het is 3:05. Fijn dat je nog luistert naar RTV 794 Zondag Sport. Eens kijken hoe het gisteren vergaan is in de derde klasse. En waar veel clubs uit onze regio zich bevinden. VVOP speelde thuis en Bon van Hattem met 6-2. Fios Vaassen, die was de spekkoper, maakte 1 doelpunt tegen Groenwit. En dat was ook voldoende voor de winst. 1-0. Teuge speelde tegen Columbia en Columbia won uit bij Teuge 1-2. Het harde, dat ze deden tegen AGOVV 1-4. Opmerkelijke winsten van de mannen uit Apeldoorn. Hattelheim speelde tegen Zwart-Wit, het was 1-0. Dan mis je nog de wedstrijd Epe tegen Heerde. Echt wel een derby. Het werd 4-0. Dat was de goede zaken voor de Epenaren. Want die zijn natuurlijk in de titelstrijd verwikkeld met OBIOS. Nou, OBIOS speelde tegen SEH uit Heerde. En daar werd het 1-1. Nou, wat betekent dat dan voor de ranglijst? Dat betekent dat alleen koploper is Epe 1 puntje meer dan OBIOS. 25 gespeeld, 51 punten. 50 punten voor OBIOS. Zwart-Wit die staat derde, 41 punten op geruim achterstand. Gevolgd door Fios Vaassen, Hattelheim, Columbia, VVOP. En dan komen we bij de ploegen uit Heerde. Ja, SEA deed dan toch best wel goede zaken door het hoger geclasseerde OBIOS te verslaan. Staat nu op een veilige positie voor na competitie. 33 punten uit 25 wedstrijden. Heerde heeft het 32. Maar ja, dan wordt het alles zit allemaal echt wel heel dicht bij elkaar hoor. 31 punten voor Groen-Wit. Het harde heeft 29 punten. Dus ja, ook daar kan het nog alle kanten op. AGVV die is 13e. En Hattem staat troosteloos onderaan 14e. Goed, zometeen gaan we weer naar de velden toe. Dat doen we na de volgende plaat. En dat is een leuke van Level 42. Een oudje al uit 1987. Maar ja, Mark King op die fabuleuze gitaar is het altijd leuk om naar te luisteren. Level 42, Lessons in Love.

0: Ja, het lijkt wel of we in de uitzending van Zondagsport altijd een beetje blijven hangen in de jaren 80 en 90. Misschien komt dat ook wel door mijn leeftijd. Oké, dat niet, maar het was in ieder geval een mooie plaat. Level 42, Lessons in Love. Goed, we gaan weer bezighouden met de belangrijkste bijzaak van het leven. Het voetbal. Emst staat nog op voorsprong in de vierde klasse E tegen Driel. Maximilian Baart was daar de enige man die het doelpunt maakte. Althans, daar gaan we vanuit. We gaan gauw weer naar Erwin Roosendaal.
1: Ja, Gerben, het klopt. Dat is nog steeds het enige doelpunt wat officieel goedgekeurd is. Zoals ik al vertelde, was er in de eerste helft aan beide kanten een doelpunt afgekeurd. Maar nee, het staat nog steeds 1-0 in het voordeel van Emst. We spelen inmiddels alweer 5 minuutjes hier in Emst. Op het andere veld staat het 1-3 voor Angeren. Dus ja, goed, gaan we op deze manier eindigen. Dan is Emst veilig en speelt Emst volgend jaar weer vierde klasse. Zover is het nog niet, maar Emst zal er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat vandaag neer te zetten. Nou, net was er al een aanval van Emst. Pierre-Jan Willem Lagerwij, die probeerde voor de man te komen. En dat lukte hem en hij ging de 16 meter in. Maar daar stonden nog 3 andere verdedigers en daar schoot hij tegenaan. Ja, Emst heeft best wel intenties om vooruit te voetballen. Je merkt nu, VVO heeft een aantal wissels toegepast. Die spelen veelal de bal rond. Zijn niet meer helemaal zo aanvallend als in de eerste helft. Maar goed, het is nog lang. En ze geven het in ieder geval niet cadeau vandaag aan Emst. Dat kun je wel stellen. Dus Maximilian Baart krijgt de bal en die kaatst hem op Jesper Timmer. Maar daar zit een verdediger van Driel tussen. En nu kan... jammer. Roan Meekamp die verhoogt daar de bal op het middenveld. Maar de scheidsrechter ziet daar een overtreding in. De bal wordt snel genomen door Driel en gaat naar de andere kant van het veld. En zo proberen ze via de rechterkant van hun veld op te bouwen. De bal gaat diep gespeeld worden, verwacht ik. Ja, daar komt hij wel. En daar zal Emst aan de zijkant moeten gaan verdedigen. Dat lukt. Lukt net. Ja, daar zit Kassel Albertus zit daar tussen. En die schiet de bal eigenlijk in het luchtledige naar voren toe. Waardoor Driel weer in balbezit kan komen. En Driel combineert erop los. De bal gaat nu diep en zal Frank Timmer in de achtervolging moeten. Die doet dat. De bal wordt naar voren gespeeld. Maar daar zit onze keeper Dylan van de Beek. Zit daar weer heel goed tussen. Hij bedankt Wim Schokkamp even met een tikkie. Want die hield die aanvallen van Driel bij hem weg. En nu schiet Dylan van de Beek schiet uit. En probeert daar Raoul Gerst te bereiken. Maar dat lukt helaas niet. En zo is Driel alweer in balbezit gekomen. Die combineert nu via de zijkant. Maar daar zit Frank Timmer zit daar goed tussen. En die speelt de bal terug op Dylan van der Beek. Dylan van der Beek met een lange bal naar voren. Die komt precies in de voeten van Jan-Willem Lagerwij. En die combineert op het middenveld met Maximilian Baart. En die speelt de bal naar voren. Nou, ik sta op 1 lijn. Het was ongeveer 3 meter buitenspel. Sorry dat ik niet doorpraat, want het was even spannend. Raoul Gerson wel 3 meter buitenspel. Maar de scheidsrechter liet doorgaan. Hij legt hem ontzettend goed af op Jesper Timmer. Maar die schiet de bal tegen de keeper aan. Ongelooflijk dat die kans gemist wordt. En wat had Jesper Timmer Emst in het zadel kunnen helpen. Hopen dat het geluk in de rest van de wedstrijd Emst gegund is. Inmiddels heeft Driel weer balbezit. Maar daar zit Emst zit goed tussen. Daar wordt speler van Emst aan de kant gezet. En nu heeft Driel de balbezit. En de speler die kan op goal schieten. Maar daar zit een voetje tussen van Emst te verdedigen. Maar Driel komt toch weer in balbezit. En daar zit Kas Albertus goed tussen. Die speelt nu de bal naar voren toe op Michael Gerrits. Michael Gerrits probeert de bal niet te spelen, maar dat lukt niet. Driel weer een balbezit. Ja, het is spannend hier op Sportpark Haarlem. We zitten inmiddels in de 54ste minuut. Dus nog een aantal minuten te gaan. De stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Emst.
0: Dankjewel, Herwin. Gaan we naar Hendry Scheffel. WVV tegen het KCVO. Nog steeds 0-2, Hendry.
2: 0-2 in het 52ste minuut. Waar het eigenlijk al 0-4 op het bord had moeten staan. Maar KCVO krijgt 2 verschrikkelijke grote kansen. Die ze jammer genoeg in de laatste fase van de afronding niet maken. Maar in eerste instantie komt Ramon Heukels vanuit onze linksback komt helemaal overzetten. En die wordt verschitterend bediend door Kelvin Overmars. Hij komt net niet uit met zijn passen en zijn schot gaat net voor het doel langs. En die bal die rolt net langs. En nog geen 30 seconden later wordt Melvin Balk, die steekt Randy Berenschot weg die er overheen komt aan de linkerkant. En die loopt eigenlijk 1-op-1, loopt hij tegen de laatste man op. Speelde hem uit, maar ook zijn schot net mist net kracht en die rolt ook voorlangs. Maar er waren wel twee eigenlijk 100% doelkansen. Dus eigenlijk had het al zo 0-4 kunnen staan. Nou, nu is het eerste gele kaartje hier zo. Randy Berenschot wordt op het middenveld vrij stevig aangepakt door de linksbuiten van WVV. En het feit dat het kan eigenlijk ook niks anders dan een gele kaart geven. We staan nog steeds met 2-0 op het bord. In de rust is er niet gewisseld door Casio de Lopo. Op dit moment wel twee jongens. Waarom Rick Beekman en Sam Westra zie ik staan. Nou, onze trainer kennen er zal wel exact 60 minuten zijn dat hij gaat wisselen. Dus ik denk dat ik ook wel kan nagaan wie eruit gaat. Want het zijn toch wel vaak dezelfde jongens. Heeft gewoon een vast patroon erin. Maar dat maakt niet uit. Maar we staan gelukkig nog 2-0 op het bord. En we hopen dat we dit vol kunnen houden tot het einde van de wedstrijd. Waarbij Tom Tangel er wel een belangrijke rol speelt achterin door veel weg te halen. Maar ook heel veel balverlies heeft met zijn inspeelpaasjes door het middenveld heen. Dan moet hij toch wel iets secuurder op zijn. Maar tot nu toe gaat het allemaal goed. Maar nu wordt een schitterende lange bal van Stamhagen. Wordt Kelvin Overmars de hoek ingestuurd. Maar er staan twee grote jongens bij. En even kijken wat de scheidsrechter doet. Hij verliest daar het wel, maar hij krijgt wel de ingooi mee. En KCO mag ingooien aan de linkerkant door middel van Ramon Heukels. Die gooit daar bijna Melvin Balk vrij. Maar gelukkig voor WVV let de laatste man op en die kan corrigeren. Nou, nu WVV balbezit. Die rustig terug had op de keeper. Maar vanaf nu is het vrij weinig aan de hand.
0: Goed. We komen straks weer bij je terug. 0 tegen 2, WVV tegen KCVO. Het rondje is niet compleet als we niet bij Eendracht zijn geweest. Bij WNL natuurlijk. Mark, nog steeds 1 tegen 1.
3: Ja, 1 tegen 1. We zijn 5 minuten geleden begonnen met de tweede helft. Het duurde even iets langer. De scheidsrechter gaat de WNL op te halen. Waarbij Eendracht al na 10 minuten rust weer op het veld stond. Hij leidt overigens een fantastische wedstrijd. Dan denk ik dat wij van 2-0 uit ook niet de moeilijkste tegenstander zijn om te fluiten. Ik geloof dat we 9 gele kaarten hebben en 1 keer een speler geschorst hebben gehad voor 1 wedstrijd. We zijn weer begonnen. Het begon heel rommelig. 2 wissels aan de kant van 2-0. Thijs Bijsterbos is eruit gegaan en vervangen door Jurre Ganzenfles. Jongen van de JO16. En Ruben Hissink. Hij is 22 in plaats van 20. Is erin gekomen voor Stijn Koldorf. Gewoon heel rommelig, een beetje klutsballen, waarbij dan toch wel de slimmigheid van Eendracht erin komt. Maar die fase heeft Veen al goed doorstaan. En komen ze toch langzaamaan een beetje aan het voetballen toe, waarbij een kans van Niels net niet voldoende was. Hij dribbelde de 16 in, een lichte overtreding. Maar door een geroutineerde speler van Eendracht net niet genoeg om een strafschop te geven. Dus dat was anders een mooie mogelijkheid geweest. En vervolgens nog een mooie counter 2 minuten later van VNL. Waarbij Sam zichzelf eigenlijk een beetje lanceerde. En met een lichte overtreding werd die aanval onderbroken. En viel daar ook de eerste hele kaart van deze wedstrijd voor Eendracht. Dat, voor de rest is het gewoon een hele sportieve, mooie, open wedstrijd. En ook hier ligt nu het spel toch even stil door Thijs een blok zetten, Thijs Bosgoed. En daar toch wel even verzorging bij nodig heeft. Want het was toch wel een stevig blok was die moest zetten. En de verzorging is nu in het veld. En dan zal zo meteen voortgezet worden met een cornerbal voor Eendracht Arnhem. Voorlopig ligt hier het spel nog eventjes stil.
0: Goed. Dankjewel. We komen zo meteen weer terug. PSV staat wederom op voorsprong tegen Twente. 2 tegen 1. PEC Zwolle nog steeds op de 0. Evenals Feyenoord 0 tegen 0. In de Het Beek-3-Parkstadion in Zwolle. NEC tegen Go Ahead Eagles. Daar is ook weer gescoord. 2 tegen 0. Heerenveen tegen Ajax. Nog steeds de brilstand. AZ tegen NAC. 2 tegen 0. Fortuna tegen Utrecht. Andersom is het eigenlijk. Utrecht staat voor met 1 tegen 0. Heracles Almelo tegen Groningen. 1 tegen 1. Sparta Rotterdam tegen Excelsior. Daar is het 0 tegen 1. En Volendam tegen Telstar. Daar is ook gescoord door Telstar. Het is daar 1 tegen 1.
4: Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Gerben Rorijen.

0: Relax van Mika. Take it easy. Goed, een wedstrijd waar het echt spannend is. Dat is de wedstrijd tussen Ems tegen Driel. We kijken met een schuin oog naar VVO en Angeren. Daar is het nog steeds 1 tegen 3. Is die winst voor Ems natuurlijk ontzettend belangrijk in het ontlopen van na-competitie. Nog steeds 1-0, Erwin.
1: Nee. Net nu jij in de uitzending haalt, scoort Driel de 1-1. Ja. Het zat er ook wel een beetje aan te komen, hoor. Driel is enorm veel in balbezit. Ems loopt eigenlijk alleen maar achteruit. Dus het is te vroeg, denk ik. Te vroeg dat deze gelijkmaker valt. Nou, de trainer wisselt ook meteen. Mike Vinken komt in het veld en die komt in het veld voor Jesper Timmer. Het is denk ik te vroeg dat dit goaltje valt. Maar goed, we hebben nog een klein 25 minuten te spelen. En ook met dit puntje zou Emst veilig zijn.
0: Ja.
1: Maar gezien gedeelte nu van de tweede helft is het zo dat Emst er gewoon niet meer uitkomt. Emst loopt helemaal naar achteren toe. We hebben nog wel één hele grote kans gehad. Het was Raoul Gerrits die aan de zijkant opkwam. Die kreeg de bal in de voet gespeeld. Ik denk dat hij wel 3 meter buitenspel stond. De grensrechter van Driel vlagde ook. Maar de scheidsrechter nam dat signaal niet over. En vervolgens zette Raoul dingen helemaal vrij voor de goal, Jesper Timmer. Maar die schoot de bal op de keeper. Dus dat was echt een enorme kans voor Emst die er niet inging. En had je die gemaakt, had je 2-0 gestaan. En zoals je nu hoort, is het in de 63e minuut is het 1-1 geworden. Emst is er net toch nog even uitgekomen. Jan-Willem Lagerwij werd op zo'n 20 meter van het doel van Driel onderuit gehaald. En de scheidsrechter geeft daar nu een vrije trap. En ook een gele kaart voor Driel. Maar of dat helemaal geel was, dat betwijfel ik. Maar die vrije trap ligt op een welkom plekje voor Emst. Dus Raoul Gerrits gaat daarmee achter de bal staan. De scheidsrechter die zet de muur nog eventjes op afstand. Raoul Gerrits, ik hoop dat hij vanmiddag het visie scherp staat. Hij trekt zijn sokken nog eens eventjes netjes omhoog. En hij gaat achter de bal staan. De scheidsrechter staat precies op de lijn van de verdedigers. En Raoul Gerrits neemt een aanloop en die schiet die bal. En die bal die gaat in de muur, die heel goed daar neergezet is. Driel wil eruit komen, maar tijdens het uitkomen wordt een speler van Driel wordt vastgehouden. Driel komt er nu heel snel uit. Die wordt verdedigd door Wim Schokkamp en die speelt de bal naar voren. Net voordat ik in de uitzending kwam, had jij het woordje relax, het nummer relax opstaan.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet zeggen dat ik mij heel relaxed voel. En dat heeft ook twee oorzaken, Gerber. We zijn net gisteravond weer teruggekomen met onze jeugdafdeling. We hebben 4 dagen weer op Ameland mogen bivakkeren.
0: Ja.
1: Dit doen wij nu al 33 jaar. En ondanks dat het weer dit jaar wat minder was, was het plezier en alles weer fantastisch. Maar 3 nachtjes, ongeveer 10 uur slapen, maken dat zo'n wedstrijd hier die spannend is en... maakte dat ik me niet super relaxed voel. Maar goed, het is nog even. En wellicht dat we na 90 minuten mijn gevoel anders kunnen hebben. Emst mag op dit moment ingooien voor de Gouts. En de bal wordt bij Jan-Willem Lagerwij in de voeten gegooid. Maar daar zit een speler van Driel tussen. Mikey Vinken, die vers net het veld tegengekomen is. Die probeert daar enorm af te jagen, maar dat lukt niet. En zo kan Driel eigenlijk, wat ze de hele tweede helft al doen, is die bal heel makkelijk rondspelen. Emst loopt er achteraan op dit moment. Ja, we zitten inmiddels in de 67e minuut, Gerben, en het is 1-1.
0: Billen knijpen nog de komende periode, Erwin.
1: Zeker.
0: Goed, zeker. Dankjewel voor nu. Gaan we over naar WVV 34 tegen KCVO 0 tegen 2 nog, Hendrie. Hendrie Scheffel. Nee, die hebben we niet. Nou, dan doen we eerst maar een plaatje dan.

0: Madonna met Borderline, die trekken we weg. We gaan weer naar het voetbal. WVC 34 tegen KCVO. We gaan naar Henry Scheffel. Nog steeds 0 tegen 2, Henry.
1: Ja, nog steeds 0-2 op het scorebord met 70 minuten gespeeld. Nou, KCVO heeft twee keer gewisseld. Sam Westerwijs is erin gekomen en Rick Beekman is erin gekomen. Maar ja, het is een beetje een wedstrijd die eigenlijk een beetje gezapig wordt. WVV die moet niet gaan scoren. Ze komen nu trouwens wel voor... Precies door trouwens, de linksbuiten en een schitterende redding van Rico Bronsink, die de bal 1-1 eruit slaat. Kijk, dat zijn van die kleine dingetjes die niet moeten gaan gebeuren, want als het 2-1 wordt, dan wil ik het nog wel eens zien hoe het gaat hier. Maar het is een potje, zeg maar even, waar WVV eigenlijk geen verplichtingen meer op spelen, maar gewoon nog graag voor het publiek nog even een leuke afscheid wil hebben. Want ik heb begrepen dat een jongen gaat stoppen die jarenlang in het eerste heeft gezeten, dus die zullen ze nog wel willen gunnen. Maar KCO is eigenlijk, als je heel eerlijk bent, heer en meester hier zo. Maar ja, je ziet een klein beetje dat de concentratie verslapt een beetje. En dan kun je ook zo een keer tegenkrijgen en dan wordt het in één keer 2-1. Maar net ook weer een verschrikkelijke mooie aanval. En dan zie je gewoon de scherpte op plaats. Die ontbreekt, Randy Berenschot, die gaat door. Kan hem eigenlijk gewoon breed leggen, wil hem ook breed leggen, maar niet goed genoeg. En dan zie je gewoon dat ook WVV gewoon goed staat en dan kunnen ze hem wegwerken. Maar op dit moment heeft WVV veel balbezit. KCO laat het een klein beetje gebeuren. Kleine omzetting. Randy Berenschot die is van het centrale middenveld naar linksback gegaan. En Rick Beekman is erbij gekomen op het middenveld. Maar KCO zakt nu heel iets in. Laat WVV komen en uit de counter zijn ze gewoon heel gevaarlijk. En daar kunnen ook gewoon de kansen uit voortkomen. Maar ze blijven gewoon geduldig wachten. Ze blijven gewoon gedisciplineerd wel in de organisatie staan. En dat doet KCO op zich wel goed. Maar eigenlijk wil het publiek ook wel wat. Dus kom er iets van de call af, zou ik zeggen. En pak ze iets eerder aan. Maar dat is gewoon een tactiek die nu gewoon werkt en die helpt. WVV laat rustig het balletje rondgaan van links naar rechts. En ze hebben gewoon twee behendige buitenspelers die ze vrij veel aan het werk zetten. En daar ligt het grote gevaar van WVV vandaag. Dat zijn de voetballers die het eigenlijk moeten doen. Maar die zitten aardig in de tang op dit moment bij de backs. Gewoon een ingooi weer van WVV. Die de bal rustig ingooit naar de centrale middenvelder. Wat Daley Oortmijn wordt gewoon heel simpel uitgekapt. Ze spelen vrij veel lange ballen. Maar ja, dan zie je gewoon dat daar de bal, het verdedigende blok, gewoon heel scherp staat. En dat er weinig te halen valt voor WVV. Rico Bronsing heeft op dit moment balbezit. Speelt de bal niet. Gaat weer terug. Ja, gaat nu denk ik zoeken voor de lange bal. Ja, de lange bal op zijn Mesra. Nou, die gaat er wel niet helemaal nog aan van hoe wat. Maar ik kan het hier slechts zien. Ja, een terugspelbal van Yannick naar Rico Bronsink. Maar die speelt de bal zo over de middenlijn heen. Of over de zijlijn, dat bedoel ik eigenlijk. Het is een beetje aan het verslappen op dit moment. En we hopen maar dat het snel 90 minuten zijn. Dan kunnen we ook weer gewoon een uurtje terugrijden. En dan zijn we met 3 punten thuis.
0: Goed zo. Nou, we hopen met je mee. Dankjewel voor nu. Henry Scheffel 0 tegen 2. BVV tegen KCVO. Ems tegen Driel nog 1 tegen 1. Eens kijken hoe het staat bij Eendracht. Arnhem tegen VNL. Mark, 1 tegen 1 nog?
2: Nog steeds 1 tegen 1. Eén wissel is er doorgevoerd. Thijs komt toch niet verder door... Door zijn blok, waardoor Corneli erin gekomen is. Dat gaf even wat verschuivingen. Aanvoerder Stan Menting is teruggezet naar de laatste man. En dat kreeg een heel jeugdig middenveld. Wat opeens op één lijn ging spelen. Maar ze hebben het nu onder controle. Jure Vansenvlees is gewoon de achterste van het viermans middenveld geworden. En we hebben beetje bij beetje weer controle op de wedstrijd gekregen. Zonder dat er echt open kansen zijn. Toen net werd nog wel Matthijs diep weggestuurd. Waarbij de spelers van Eendracht appelleerden voor buitenspel. En daarmee haalden ze de angel eruit. De grensrechter hield keurig de vlag naar beneden. Maar de spelers overtuigden Matthijs er zo duidelijk van dat ze buitenspel stond dat hij gaat door te lopen. En daardoor eigenlijk een mooie kans liet lopen. Op het moment wordt er even gewisseld door een blessure bij Eendracht, ligt het spel dood. En ik denk dat de VNL dan ook zo een wissel door gaat voeren. Zal Daan Hagen ze opwachting gaan maken. Voorlopig, ja, levert VNL weer even keurig de bal in naar de blessurebehandeling. En mag Eendracht vanaf op eigen helft weer beginnen met het bouwen van een aanval. Ik moet zeggen, het ziet er nu goed gestructureerd uit. Kan goed, ja, eigenlijk een goede steekbal van Eendracht. Maar dan zie je toch de slimmigheid van de laatste linie van VNL. Ze stappen op tijd weg, waardoor het buitenspel is. En mag VNL op de rand van de 16, eigen 16 uiteraard, weer beginnen aan een aanval. Het duurde van de bal, die stuitte er wel net over de reclameborden heen. Nou, ik zou zeggen, speel gewoon via de zijkant in, dan kun je weer lekker doorvoetballen. Maar goed, ik sta natuurlijk langs de zijkant en Stan Menting neemt de bal en die gooit hem diep opnieuw. Goed verlengd en je hoort het even aan de reun van Niels. Die krijgt een duw in de rug waardoor de bal ongelukkig op zijn gezicht valt. Dus hier komt denk ik heel even verzorging bij.
0: Nou, dat geeft ons even de tijd. Geeft ons even de tijd om eventjes naar Herwin Roosendaal te gaan. Ems tegen Driel, nog steeds 1-1 en billen knijpen.
3: Nou, als jij op dit moment mijn hartslag zou kunnen meten, dan is die onverantwoord hoog, denk ik. Nou, we hebben net een hele bizarre actie gehad. Speler van Driel, die krijgt de bal punt 16. Schiet die bal op Dylan. Dylan redt hem. Komt weer in de voeten van de speler van Driel. En de bal gaat via de buitenkant van de paal eruit. Driel die matst ons op dit moment nog voor geen meter. En het is eigenlijk ook eenrichtingsverkeer op dit moment. Ems heeft, zoals wij dat in Ems dan zeggen, de piepe lucht. Maar ja, ze hebben echt, ze strijden als... nu komt er een bal via Wim Schokkenkamp naar Dylan toe. En Dylan kan hem nog maar net redden. Nee, het is echt billenknijpen hier. We zitten inmiddels in de 77e minuut. En Driel krijgt nu een cornerbal. Ik ben zelf even kwijt hoeveel het bij VVO staat. Ik weet niet, Gerben, of jij dat nog daar zo helder hebt.
0: Het is nog steeds 1-3, althans volgens de laatste gegevens die ik heb.
3: Ja, dat zou dan inhouden als... Als Driel nu nog zou scoren, dan zou Ems veroordeeld zijn tot de nacompetitie. Ja. Maar zover is het nog niet. En net een mooi moment, want voor de vaste supporters van Ems moesten in de aanvoerder van Driel moesten ingooien. En volgens mij heeft die jongen van alles gekregen van Ems als er maar 1-1 zou blijven. De krattenbier werden al verhandeld daar met hem, maar hij ging er niet op in. Dus, zo gaat het hier. Nou, Ems mag op dit moment een doeltrap nemen. Dus Dylan van der Beek die bal diep speelt en die probeert daar Jan-Willem Lagerwey te bereiken. En die kopt de bal door en die gaat Raoul Gerrits. Die ging alleen de 16 meter in, maar daar komt de speler van achteren. Nou, dit is eigenlijk een van de weinige kansen die Ems weer kreeg. Dit resulteert in een cornerbal voor Ems. Inmiddels zitten we in de 79e minuut. Raoul Gerrits schokt naar de cornervlag toe en gaat achter de bal staan. Nou jongens, laat die bal nou eens even lekker op een hoofdje van een VVM-speler vallen. En laat die hem nou eens even lekker binnenknikken. Dat zou toch fantastisch zijn. Hij neemt hem, maar nee, die bal die komt in de handen van de keeper. De keeper is in de tweede helft ingevallen. Is een jeugdkeeper van Driel. Is veel meegeweest bij alle wedstrijden en wordt nu beland door de tweede helft tegen Ems te mogen spelen. Nu is het weer Driel die er toch nog weer heel snel uitkomt en die ballen daar naar voren spelen. Ja, het gaat toch echt wel heel makkelijk aan de kant van Driel en Ems loopt echt op de laatste benen. Maar goed, nog 10 minuutjes spelen en het is nog steeds 1-1 hier op het Sportpark gedaan inderdaad. We hopen dat we die laatste 10 minuten hier vol kunnen houden.
0: Oké, dankjewel. Gaan we naar Eendracht tegen 2-0. Mark?
2: Ja, net een vrije trap hier geweest voor Eendracht. Het is nog steeds 1-1. Bal werd vanaf 20 meter mocht hij ingedraaid worden. Maar toch wel de jeugdige verdediging was alert en wist de bal te verwerken. Het is wel Eendracht wat iets meer aandringt, maar je ziet ze toch ook wel een beetje twijfelen, want 1-1 is voldoende. voor de na-competitie voor hun. Dus eigenlijk een tegenkool willen ze ook niet hebben. En ze weten dat VNL best gevaarlijk kan zijn in de uitvallen die ze hebben. Dus nu mag de bek die mag een vrije voorzet geven. Maar dan staat Ruud weer goed opgesteld, waardoor hij de bal weer kan verwerken naar een ingooi. Maar de druk komt er nu iets op bij VNL. We spelen natuurlijk nergens om, dus we hoeven niet zo hard billen te knijpen als in Emst. Ja, je wilt toch ook een goed resultaat halen of nog een mooi resultaat behouden uit deze wedstrijd. Wat een prima wedstrijd is. Dus hier laat Ruben zien hoe sterk hij is. Een correcte schouderduw. En dan moet Matthijs, die kan hem 1-1 zetten. En die bal blijft binnen. Dan moet hij Niels wegsteken. Niels staat op 1-1. Dan is het te hopen dat Sam Lager... Nee. Niels kiest voor de korte steekbal op Matthijs. En die kan hem net niet meekrijgen. Waarbij het misschien de mogelijkheid ook geweest was om hem open te gooien op Sam. Maar goed, Eendrag is weer in balbezit. En VNL onderschept hem toch weer. En in de kluts mag VNL nou ingooien. Dat gaat gebeuren ter hoogte van de middenlijn. Ja, en dan zie je toch dat de vaste patronen een beetje weg zijn. Het is een beetje ongelukkig ingooien, waardoor we balverlies hebben. En wordt de bal even over de zijlijn verwerkt, zodat we ons weer even kunnen hergroeperen en alles weer vast kunnen zetten. Gaat één raak gooien. Het is toch een rommelige fase, waarbij bij de ploegen proberen bij de 16 te komen, maar het vooral op het middenveld afspeelt. En wordt de bal nu verwerkt door Jurre naar een corner toe. Dan is het even alle hens aan dek. In de corners zijn ze best dreigend. Het duurt nog even voordat de bal op de juiste plek ligt. Lijkt me niet zo heel moeilijk. Zal dicht bij de hoekvlag moeten zijn. Wordt een indraaier. En die gaat nu getrapt worden. Voorin. Nou. Dat is een cornerbal die niet zo heel spannend is. En dan zie ik toch dat debutant nummer 12 dit seizoen een jeugdspeler, dat die warm gegooid wordt. Zegt natuurlijk iets over onze trainer. Het is dit keer de keeper Thije Wielsma die warm gegooid wordt. Keeper van de onder 16 die dus ook zijn minuten krijgt. Zegt iets over Gerben die graag met jonge spelers werkt. Maar zegt natuurlijk ook iets over VNL, die dat ze zoveel talent hebben om dat te kunnen laten gebeuren. Spel speelt zich ondertussen nog af op het middenveld. Waarbij er nu uitgeweken wordt naar de zijkant. Balbezit is voor Eendracht. En dat is wel een heel...

0: staat de keeper op de 16 en kan hem gewoon oppakken. Trapt nu een beetje ongelukkig uit, maar de bal komt bij Niels. En waarbij Matthijs nou in de voet. Ja, die laat hem. Die stapt over de bal heen en dan rolt de bal tussen de benen door. Legt hij hem terug, maar dat is net niet goed. En wordt een goed rugdekking gegeven door Eendracht aan hem. En moet Daan Hagen zijn duel hier winnen. En dat doet hij. Dat kost wel een ingooi, maar ja, dan is de aanval wel onderbroken. Nou, het spel speelt zich hier vooral op het middenveld af.
1: Oké. Goed, blijf nog even hangen. We gaan eventjes snel weer terug naar Emsland. Daar is het echt spannend. Doelpunt ook bij VVO. Daar is het 1-4 geworden, dacht ik. Gauw terug naar Herwin.
2: Ja, dat klopt. 1-4 daar. Maar dat is nog niet voldoende als Ems nog een tegengoaltje krijgt. Dus ja, Ems is er alles aan gelegen om die laatste 5 minuten die nog op de klok staan om geen tegendoelpunt meer te krijgen. Het is hier echt billenknijpen. Ik sta zelf ook met wat ik al net al zei, met een enorme hartslag te kijken naar de wedstrijd. En ja, VVO geeft er altijd Driel geeft het gewoon niet cadeau op dit moment. Je zou verwachten dat ze die bal lekker rond gingen spelen, maar nee, want ze zijn nog steeds elke keer vol in de aanval. Het is nog een paar minuten, maar ik denk dat er ook wel iets blessuretijd bij komt. Want ja, die bij elke ingooi doen ze natuurlijk rustig aan. En je ziet dat de scheidsrechter de horloge dan even stilzet. Dus ik denk met die 5 minuten dat we er nog niet zijn. Maar goed, net een balletje die Dylan van de Beek laat glippen. Maar dat was gelukkig Wim Schokkenkamp die bal aan de zijkant kon naar de zijkant toe kon spelen. En nu krijgt Driel krijgt een ingooi bij de cornervlag bijna. En die gooi je in. Maar die gooi je heel slecht in, want de scheidsrechter fluit daarvoor. En zo gaat de ingooi nu naar Ems toe. Inmiddels tikken de seconden weg. Staat het nog steeds 1-1 hier op Schot van Gedanendaal. Het is Ems die nu mag ingooien en de Jan-Willem Daagwijk wordt in de rug gelopen en schiet de bal over de zijlijn. En dus nu mag Driel mag ingooien.
1: Blijf even hangen, Erwin. We gaan ook even naar Henry Scheffel. Daar is ook gescoord bij WVV tegen het KCVO. Henry.
3: Ja, in de 85. We spelen nu in de 85e minuut, maar in de 83e minuut echt een verschrikkelijke mooie vrije trap van WVV. Die eigenlijk in de hoek van de keeper valt, maar ja, zo mooi ingeschoten wordt dat je hem eigenlijk ook niet als aan mag rekenen. Je kunt hem een keer zeggen van gewoon een fantastisch doelpunt. Nou, dit was er eentje. Hij schoot hem gewoon volle bak boven in de kruising met zijn linkerbeen. En 2-1, zo zie je, wat ik straks al zei, dan verslap je een beetje. Je krijgt zelf kansjes. De wedstrijd nu gaat WVV gaat drukken en gaat kijken van nou, valt er nog meer te halen hier zo, want ze willen gewoon een mooi afsluit. Maar de stand is 2-1. Waarbij KCVO nog niet weer gewisseld heeft. Maar wel nu gewoon volle bak in de verdrukking gaat. Want WVV die wil gewoon nu wat halen. Even kijken wat daar gebeurt. Rick Beekman valt niet heel gelukkig in, moet ik eerlijk zeggen. Is ook weer teruggewisseld nu naar linksback. Waar er een speler geblesseerd op het veld ligt van WVV. Maar WVV speelt de bal niet uit en gaat gewoon door. Dus dan moet KCVO ook slim zijn. En gewoon nu balbezit houden en voetbal. Ja, die jongen staat gelukkig weer. Niks aan de hand. En Tom Tangelde die daar even aan het knooien is. Maar hij ramt de bal weg naar voren toe. Er komt nu wel heel veel ruimte te liggen. Waar ze eigenlijk iets secuurder moeten voetballen. Nu ook weer Kelvin Overmars. Die van alle ruimte heeft om de bal gewoon vrij te spelen. Speelt hem verkeerd. Nou, wat ik al zei. Dat gebeurt. Daar komt jou. 2-2. Gewoon je ziet het gewoon gebeuren. Casio gelooft het wel. Heeft de schrik eraf. En dan dan zijn we gewoon een hele matige ploeg als we dat aan het doen zijn. Nou, is wel even goed dat dit gebeurt. Maar het is in ieder geval binnen 5 minuten is het 2-2. Dus we nog een paar spannende minuutjes.
1: Oké, dankjewel. We gaan naar Mark. Daar is ook een doelpunt gevallen.
0: Ja, hier is de 2-1 voor Eendracht. Gevallen. Eigenlijk een verlengde kopbal in de ruimte die door de spits goed aangenomen wordt. En is helaas voor Tijen Wielsma het eerste contact met de bal in de wedstrijd is dat hij hem uit het netje moest halen. Hij deed wel alles goed. Hij heeft klein in zijn kool, maar de spits legde hem gewoon goed breed in de hoek. Had daar ook alle tijd en ruimte voor. Dus 2-1 Eendracht.
1: Oké. Gaan we weer naar de wedstrijd waar het echt heel erg spannend is. We gaan naar Herwin Roosendaal.

0: Ja, hier ligt het spel even stil, want Maximilian Baat die ging geblesseerd naar de grond. Hij wordt op dit moment vervangen door Vince van den Ende. We zitten hier inmiddels in de 89e minuut. Het staat hier nog steeds 1-1. 5-1 of 4-1? Oh, het is nog steeds 4-1, hoor ik hier bij VWO. Bij deze tussenstand is Emst veilig. De scheidsrechter zal, wat ik al zei, best wel wat blessuretijd nog bij gaan trekken. We zitten hier echt in die slagfase. Het is Billy Knijper. Driel speelt nu de bal rond achterin. Ik hoop dat ze die rond blijven spelen. De bal gaat nu weer naar voren toe. En het is Raoul Gerrit die probeert af te jagen. VVO haalt die bal weer. Driel haalt de bal weer uit. Ik ben heel veel met VVO bezig natuurlijk. Maar Driel haalt die bal uit en speelt die bal naar de andere kant van het veld. Nu spelen ze ook achterin die bal rond. En hier wordt al geroepen tijd en dat klopt, want de 90 minuten officiële speeltijd zitten erop. Nu wordt die bal door Ems naar voren gerost, mag ik je wel zeggen. Hopen dat de keeper die de bal nu aan de voet krijgt, dat hij hem even een paar minuten gaat hoog houden. Maar dat doet hij niet. Hij speelt die bal op zijn laatste man. Die speelt de bal naar de zijkant toe. De scheidsrechter kijkt op zijn klokje. En hij fluit af! Hij fluit af! Nou, nu gaan we wachten wat er gaat gebeuren bij VVO. Als VVO, als de stand zo blijft. En die gaan echt niet in een paar minuten meer de laatste doelpunten goed maken, denk ik. Dus ik denk dat het gelukt is. Een Houdini act vanmiddag 1-1 tegen de kop lopen. Het is toch ongelooflijk. En ook grote klasse van die scheidsrechter dat hij niet alle tijd heeft bijgetrokken. Ik denk dat het voldoende is, Gerber. En ik denk dat je me volgend jaar weer terug gaat horen hier in de vierde klasse. We wachten nog even af tot de wedstrijd bij VVO is afgelopen. Maar die kunnen onmogelijk nog 3 doelpunten gaan maken. Verwacht ik in die laatste minuten. Plasma gaat inmiddels weer naar beneden. Het is fantastisch zo. 1-1, pas wat ik het aan en daarom Gerben.
1: Mocht er nog wat gebeuren op het andere veld, dan kom ik nog één keer bij je terug. Maar bij deze ook namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met het lijstbehoud voorlopig in de vierde klasse.
0: Het lijkt erop. Dankjewel.
1: Oké, Herbie Roosendaal. Nou, dat is een overwinningje zeg. Of een gelijkspel, maar dat viert men als een overwinning. Eens kijken hoe het gaat bij Eendracht tegen VNL. Nog steeds 2 tegen 1, Mark.
2: Ja, het is nog steeds 2 tegen 1. VNL is wel zoekende naar de gelijkmaker. Om dan toch nog een punt hier mee te nemen. Daardoor neemt het nu iets meer risico. Krijg je nu ook een 1-op-1 situatie. Die wordt goed dichtgelopen. Komt nog wel een schotkans. Maar die kan Tijen gewoon oppakken. Heeft net ook een goede redding gepakt. Gewoon klemvast een verre afstandsschot. Maar je ziet gewoon, de energie is er een beetje uit. Als ik nu kijk, zie ik toch ook 5 jongens lopen die gisteren ook al 90 minuten gevoetbald hebben. En dan zijn het wel jonge knapen, maar dan is dat toch op dit niveau wel iets te veel. Hoe fit je ook bent. Maar dat biedt natuurlijk wel mogelijkheden voor volgend seizoen, want dan komen ze over. Sam Menting gooide me nog een keer diep in. Die bal kan opgevangen worden door team, maar die verspeelt hem. En dan komt de spits 1-op-1. Ja, dit is wel een mooi moment voor Tijen Wielsma. De spits komt 1-op-1 en hij pareert gewoon de spits. En daarna kan Jure Gansenfles hem over de zijkant tikken. Dan blijft hij nog 2-1. Eendracht maakt geen haast meer. Die weet dat ze hiermee met deze stand na competitie hebben. Ik denk dat hier nu de man naar de ingooi zo'n beetje de 30 meter in 2 minuten gaat lopen. Om iets een idee te geven van de snelheid.
1: Ja.
2: Goed, is ook natuurlijk weer...
1: Blijf even hangen nog, want we gaan even een doelpunt halen bij Henry. Ja, die beker moet dan denk ik toch maar leeg, Henry.
3: Ja, die moet dan leeg. En ik moet eerlijk zeggen, ook dan gewoon verdiend hoor. Want als je hem zo verdedigt en je wilt zo het seizoen uitspelen, zeg maar even, dan... En dat hebben we al vaker gezegd, dan is Casio gewoon een hele matige ploeg. Dan zie je spelers blijven staan, ze doen niks meer. Ze kijken elkaar allemaal aan. En het mooiste is, ze krijgen nog volop kansen ook nog om zelf de 3-2 te maken. Maar dan zie je gewoon een balverlies en ze blijven allemaal staan. En dan is het gewoon heel simpel, dan maken hun gewoon een hele mooie goal. 3-2 en dan weet je nu van alles gaan proberen nu nog. Maar ze gaan volle bak drukken. En een aanval over de kant heen, dan komt Rick Beekman aan. Die gaat, maar die zit er ook totaal niet in vandaag, die slecht invalt. Maar dat is gewoon de wet van Murphy, maak je niet af. En dan denk je dat je even kunt freewheelen. KSU heeft een hele goede ploeg, moeten ze 120% hun best doen. Dan hebben ze echt een goede ploeg. Maar ze houden het eventjes het gevoel van, we hebben geen gevoel van 100% geven. Ja, dan krijg je dit soort dingen en dat gebeurt hun te vaak en er is niks aan de hand. Maar het is gewoon jammer om zo'n wedstrijd af te sluiten, zeg maar even. Het publiek begint ook een beetje te morren van KCWO, van jongens, hoe kan dat nou? Binnen 5 minuten geven ze gewoon de wedstrijd weg. Het is nou dik in blessuretijd, er komt nog 1 cornerbal aan, denk ik aan. Dus daar kunnen we dan misschien nog even op wachten, een cornerbal waarbij iedereen mee naar voren gaat. Zelfs Rico Bronsink die stuit het nu mee naar voren. Nou, het zou me ook niet verbazen dat zo'n bal er nog in gaat. Maar als ik heel eerlijk ben, zeg maar even, dan... Nou vind ik het BVV ook wel, die gewoon echt gewoon alles gegeven heeft. Gewoon volle bak gegaan voor het publiek hier en voor de jongen die afscheid neemt. En dan, dan is het ook niet meer. En dan zie je een schitterende kap al verstand, maar die wordt uit de lucht geplukt. En einde wedstrijd. 3-2 voor BVV.
1: Hey, mag ik jou bedanken voor vandaag. En volgende week dan zijn we er weer, hè?
3: Ja, helemaal goed.
1: Oké, dankjewel. Henry Scheffel, BVV, die won dus met 3-2 van KCVO. Nog eventjes kort voor de tijd zijn van 3 uur naar 4 uur naar Mark Leerkes. Eendracht tegen VNL.
2: Ja, het is nog steeds 2-1. Eendracht probeerde net met een sliding een duel in de 16 om een penalty te versieren. Maar Daan die zette de... de tackle keurig op de bal in en de scheidsrechter die bleef er heel rustig onder. Ik denk ook dat hij gewoon gelijk heeft. En zo blijft het 2-1 en kabbelt deze wedstrijd eigenlijk richting het einde toe. NL probeerde nog wel en staat nu zelfs met 4 man voorin. Dan is het toch weer die back die daar... waar in de eerste helft mijn twijfels over had hij nu toch 2-3 man voorbij gaat. En er nu een goede steekbal tussendoor komt. Dat is een goede bal. En maar weer goed opletten van Jurre. En hij drukt hem door naar de hoek toe. En is een ingooi. Nee, ik denk dat hier niet zo heel veel meer gaat gebeuren vanmiddag.
1: Nou, dan sluit ik ook met jou af. Mocht er wat gebeuren, kom ik bij je terug. Maar we zitten ook op 1 minuut van de tijd zijn van 4 uur. Dus dankjewel voor nu. Mocht je niks meer als luisteraar horen, dan is het daar de eindstand 2-1. Dankjewel, Mark Lierkes. Eendracht tegen VNL dus 2-1. Ems tegen Driel, dat werd 1-1. En dat is, even kijken of ik nog bij die tussenstand kan komen van VVO... Want daar wordt denk ik niet meer gespeeld. Die is al afgelopen jaar. Het is dan nog steeds 1-4. Dat betekent dat Ems gewoon veilig is. WVV tegen KCVO. Je hoorde het van Henry Scheffel. Met 3-2. Daarmee wil ik u bedanken voor het luisteren naar deze zondagsport van deze zondagmiddag. Volgende week dan zijn we er op maandag. Check ook de website over voor meer informatie. En natuurlijk ook even luisteren naar de collega's van Zaterdagsport. Voor nu zeg ik goed weekend nog. Tot een volgende keer.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. 1,5 week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Chapter systems are offline.
1: You ready to do this?
2: Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Gerben Rogijen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest. Volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, daar ben ik dus. Ik mag vandaag ook weer het programma Moyes Lustrum presenteren hier in studio aan de Marktplein in Twello. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, tegenover mij zit Piet Groot, is onze tuinman in Twello. En die is binnenkort bij de 85 jaar, ja, en nog heel fit, want hij heeft nog weer van alles bij elkaar gegevens en allerlei weetjes bij elkaar gezocht en dan gaan we straks met elkaar bepraten. En in de tweede uur de weerman Mark Wolvennen. Die weer we verder af van Kaal van de Kaarten en we gaan afsluiten met een chantecudiertje met de Kamper Koggezangers. Joop Heersman zit achter de knop en die zorgt dat goed in uw samenkomt. We gaan beginnen met twee kerels van de Dickies.

0: Ja, dat was een lekker vlot begin. Vandaag op de 16e mei hier in de studio aan het Marktplein. Met de dikkies, met twee kerels. Dan nog een gedicht van de Barkelvrouwlu. Die kan niet alleen mooi zingen en spelen, maar ook een heel mooie spreekwoord of een gedichten vertellen. En dit keer heeft ze het over een spreekwoord. Luister nou, de Barkelvrouwlu.
1: De kinderen in de klasse gingen tekenen, had de meester gezegd. En hij had op ieder tuifelken een mooi wit vellen legd. Wat ze uitbeelden, moest een spreekwoord wezen. De meester wilde dan zien of hij dat herkende. Grijtsken achter in het lokaal dacht heel diep na en mompelt: ik moet iets moois bedenken voordat ik begin ga. Opeens tekent hij een pupken in hoog van het papier en legt dan voldaan het blad naast zich neer. De meester zuttert en zegt: Grijtsken, wat doe die door? Uw tekening is toch nog niet kloor? Ja, wisse, zei Grijsken. Dat pupken, dat ben ik. Misschien zit het wel niet, maar ik hoop er nog wel dat het spreekwoord werd. De meester moppert. Jongen, je moet toch bekennen dat pupken, wat ik voor moet stellen, dat kan toch geen spreekwoord zijn? Jawel, glundert Grijsken. Het steekt in ons beuksken. Een ongeluk zit in een klein heuksken.

nog een heel mooi muziekje achter een gedicht van de Barkelvrouw die u over spreekwoord. Was hartstikke mooi. Dan gaan we nog even luisteren en dan ga ik straks aan het praten met Piet Kroos. Maar eerst gewoon even naar de Barkel, naar Broodduo luisteren. En in de oude samenstellingen daar nog. En ze zingen over Ik geloof door niet gewoon.

0: Ja, dat was de Broekduo nog in een oude samenstelling. Met Ik geloof er niet gewoon. Heel een lekker vlot plaatje was dat toch ook. Ik zei het al, ik heb Piet Grote zijn turban tegenover me zitten. En dan gooi ik altijd even wat wetenswaardigheden over de tuin deurnem. Voor de uitzending heb ik al eens even met Piet al gehad. Waar we eigenlijk een beetje actueel is. Waar we eigenlijk over kunnen praten. En dan zegt Piet al van... Ja, Piet, welkom. Fijn dat je weer tijd kunt vinden om hier te komen.
1: Prima.
0: Ja, ja, wat onderweg veel, vooral eigenlijk de mooie rhododendron zo.
1: Oh, dat is op het ogenblik. Ja, het is echt rhododendron-tijd. Iets eerder dan vorig jaar, maar dat komt door het klimaat. Maar ik vind dat fascinerend. Prachtig. Je hebt soms collages van groepen van de rhododendrons. Nou, die wel 3-4 meter hoog met allemaal bloem.
0: Mm.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja, ja.
1: En in allerlei kleuren. En ik kan me voorstellen dat de gemiddelde tuinbezitter... op een gegeven moment ook zegt van... goh ja, ik wil ook wel eens wat rhododendrons in de tuin hebben. Niet dat ze zo vreselijk lang bleut, maar ze bent wel groen.
0: Heel mooi, hè? Ja.
1: Groen beliefd, hè?
0: Ja.
1: En de kleur die erin
0: maar zit. Ik heb een buurman die heeft nog een flinke tuin erbij. En die heeft er ook nog een stuk of 6 uur van die tamelijk mooie structies, azalea's. Maar oh, hij ziet droevig zoals die erbij staat. Helemaal bruin en na.
1: Ja.
0: Wat zou er nu aan kunnen schelen?
1: Nou, misschien even niet helemaal volgens de regels het al. Kijk, als je een rhododendron in de tuin plant, in de tuincentra, hij heeft zoveel soorten.
0: Ja, ja.
1: Van hele laagbliemde, erg dwerg rhododendrons, tot hele grote stukken toe. Een rhododendron houdt van een zure grond, sowieso. Ja. En de rhododendron doet het heel slecht op een kleiachtige...
0: Nee, maar het is toch gewoon zandgrond, hè?
1: Ja. Die maakt een royaal plantgat en die stort hij vol half met tuinturf.
0: Ja.
1: En dan doe je door een paar schep compost bij en dan plant hij hem. En dan vul je de gaten dan met nog weer tuinpen. Want een rhododendron wortelt ontzettend, die wortelt niet dieper.
0: Nee.
1: Helemaal niet. Een beetje halfschaduw, daar houdt ze van.
0: Ja,
1: niet de hele dag in de brandende zon. En dat heb ik al wel 1000 keer gezegd. Alles wij plant of herplant of stekt of waar ook. Altijd direct flink vullen water geven.
0: Ja, ja.
1: En dan de boel goed in de gaten houden. Want wie zal dat hopen? Maar je nu straks een goede zomer kreeg met hoge temperatuur. Dat zit er wel in. Tenminste, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Dan moet je eigenlijk rhododendrons een beetje mulch noemen wie dat. Plaatsen waar je ze plant hebt, bedekken met oud blad.
0: Ja. Dat is niet zo uitdrug, ja?
1: Dat is niet zo uitdrug, dat geldt trouwens voor alle planten. En dan moet je het even in de gaten houden. Zomers ook, als het extreem warm is hier.
0: Ja.
1: Pas een plant, dan is het nog een keer extra water geven.
0: Ja. Maar kun je rhododendron ook snoeien?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: gewoon,
1: ik kwam er net langs in de... Hoe is dat? De dorpsstraat, bij dokter Bessem. Ja, die rhododendrons die wel 3,5-4 meter hoog zijn.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk geweldig. Maar hij maar zorgt dat er ook een goede onderbeplanting zit. En dan kan je met vaste planten doen, dan kan je met heestertjes doen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat de zon er geen vat op hebt. Op de wortels van de rhododendron. Dan komt verder het onderhoud. Kijk, als je die grote struiken hebt, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Maar wanneer je die struiken hebt, waar je bieken komt. Waar je geen trappen en ladder bij hoeft te hebben, enzovoort. Als je bepaalde soorten hebt die uitgebleurd bent, dan verdient het aanbeveling dat je die uitgebleurde bloem eruit haalt.
0: Mm.
1: Je kunt eruit knippen, maar je kunt het ook handmatig doen. Want als je zo'n tufken uitgebleurde bloem bij elkaar, dan kan je hem zo afbreken. Want dat moet ook niet te dieper gebeuren. Want er zitten knoppen voor volgende jaar zitten er weer onder.
0: Ja. He,
1: dus u moet kan dat allemaal het best.
0: Ja.
1: Heel ander verhaal is bijvoorbeeld azalea mollis.
0: Ja.
1: dat bent de grootbloemige azalea's. Oh ja, dat bent geen wilde reus, ja, helemaal
0: nee,
1: niet.
0: Nee.
1: Maar zo fantastisch van kleur.
0: Ja, hè?
1: Nou, ja, bent wel bladverliezend. De namen, die naam, dat is ook altijd een lastig iets.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ze heet eigenlijk geen azaleas, maar je bent ook rhododendrons.
0: Oh ja? Ja, oh ja?
1: Net, net gebeurd, ja.
0: Ja. Ja, nou ja, dan zegt de azalea mollus, ja.
1: Ja, goed. En wat een aardige eigenschap is, ze rookt ook nog lekker. Dus je hebt vele azalea mollus die daar langs loopt en denkt, och, ik op de buitenplaats het Hunden, dat is van Gelderse landschap. Maar er bent nog bepaalde groepen, azalea, mollus, beholden. Die bent op die, hij daar langs loopt, die geur, die kun je zo tegemoet
0: worden. Oh ja.
1: Fantastisch,
0: ja, hè? Ja. Die poorten zijn uiteindelijk de bekendste, hè?
1: Ja.
0: Ik heb ze al eens gezien, een aantal jaar geleden op het Paleis het Loo en zo. Dus dat hij gewoon van die grote truc.
1: Ja, mooie. Als je een enorm assortiment wilt zien, dan kun je op het ogenblik, dat kun je gratis, hè, dat is Kasteel Verwolde in Loenen,
0: ja.
1: Vlakbij Lochem.
0: Ja.
1: Daar heb ze toch ook een soort jongen, nou, daar raak je helemaal van onder de indruk. Ja.
0: Ja?
1: Vroegbloeiende, daar ben je de witte.
0: Ja.
1: Je kunt hem zwaait. En nu komt de andere, nou. Fantastisch.
0: Ja.
1: En dan kan je heerlijk wandelen. Maar het is van Gelders landschap.
0: Ja, ik vroeg me nou, hoe wordt de rhododendron vermeerderd? Hoe doen ze
1: stekken,
0: dat?
1: Stekken. Ja?
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En rhododendrons en azaleas.
0: Maar die kunt toch niet zijn? Nee.
1: Nee, over 20 uur een keer.
0: Ja. Doe ze dat met stekken? Ja.
1: Ja. Een heel bekend centrum is Boskopen.
0: Daar komt
1: op het ogenblik. En die past zich helemaal aan. En dat is ondernemerschap natuurlijk. Op een gegeven moment, je hebt nog die poos, die korte bienzen. Die hele grote. Ja, als je niet zo'n grote tuin hebt, ja, dan is het moeilijk om die doorheen te. Dat kan niet, dat is veel te groot. Maar die hebben soorten ontwikkeld, zou ik maar zeggen, voor de kleinere tuin. Voor de middenmoot, zou ik maar zeggen. Ja, ongelooflijk.
0: Maar hoe doet ze dat? Alleen haalt ze dan weer van betonnen strukken de kop maar af? Of hoe doet ze dat?
1: Dat sowieso. Maar ze bent steeds aan het kruisen, hè?
0: Ja.
1: Met de bloem enzovoort.
0: Oh ja?
1: Oorspronkelijk komt al dat spulkump allemaal uit België.
0: Oh ja?
1: Ja. De azalea's vooral. Ik weet wel, toen ik op school zat in Alsmeer, ging ik nog wel eens op excursie naar Gent. Rond Gent, daar, of nog zo is, weet ik niet. Ja, tegenwoordig, ja.
0: Ja?
1: Maar
0: ja?
1: Dat was fascinerend. Hoe die lui bundels, hectares met rhododendrons en azaleas. Fantastisch. En die heeft zich aangepast aan de vragen van het grote publiek.
0: Dat is mooi, ja. Dus je hebt groot en leren, hoog en leren, zo aan moet je dan.
1: Ja, ik heb zelf een soort kogger half voor een maand geleden of zo. Wie thuis al. Die heb gewoon in potten zet. Op balkon.
0: Ja.
1: Dat deed heel goed.
0: Ja, en die bleef mooi groen ook in de winter.
1: En die bleef mooi groen in de winter, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, die uitgebleurde bloem, hectralude haalt.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal ook. Maar ja, ik moet wel opletten dat ze steeds water geeft, hè?
0: Ja.
1: Dat je niet laat verdreugen.
0: Dat hij met al mijn potten in. Dat was, afgelopen tijden was het toch slim, want je nu wel last die er wel regen had. Maar toen hebben we een hele lange dreugperiode. Vullen zonnen en weinig regen.
1: Ja.
0: Want ik had potten met violen en zo. Ja. Maar dan moest je goed opletten hè, dat ze op dit water kregen.
1: Ja, absoluut. Dat is ook logisch, ja.
0: Ja.
1: Dat bent van die periodes. Ja, zou ik maar zeggen, goddank, is maar tijdelijk. Maar de grondwaterstand, die was ook schrikbaar leeg, hè. Dus,
0: Is er nog wel een beetje in de steen, of niet?
1: Ik denk dat het nu wel goed gaat. Maar de Ieselkieken bijvoorbeeld, die is ook leeg.
0: Oh ja?
1: Op het ogenblik, ja.
0: Ja?
1: Oh. Ja.
0: Oh.
1: Dus dat is een teken aan de wand.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Het mag wel een 14 dagen, elke dag, heel hard regen. Ja,
0: ja?
1: Ik zal niet tegen de mensen zeggen, die buiten moet werken. Maar zo dramatisch was het.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh, ja.
1: Maar goed, alles komt weer.
0: Ja,
1: is
0: ja.
1: Nog nooit zo donker geweest.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar we kregen nog wel een beetje beuien erom. Het eind volgende week. En wie zal straks van de weerman wel weer. En zal het dan weer op. Weer opwarmen. Dus,
1: nee, dat is prima.
0: Ja, dus,
1: prima. Maar ja, kampeerders en gezin met kinderen die in
0: ja, dat staan ook, ja, op de televisie en denken, nou ja. Maar dat wordt ook steeds slimmer, hè, met dat kampeerden en zo allemaal, hè. Hij dat toch ziet, dat, ja. Maar het is toch vreselijk om in deze kou, hij dat toch in zo'n tentje zit en zo, en regen en allemaal, hè.
1: Dat is toch heel erg.
0: En hoe dat zelf zo aandoen, hè.
1: Ja.
0: Dat denk ik ook wel met die survivaltochten en zo. Of de moeder Henk Kroep en weet ik het allemaal. Dan denk ik, god. Wat doe je ze? Als het moest, dan schrijven ze moorden branden.
1: Ja.
0: Ja. Dan doen ze het allemaal zelf aan. Ja. Goed, Joop, heb je nog weer plaatje klaar dan? Ja. Het volgende wat van ons liet zien is van de Rotzooshangers. Ik ben al die bekende artiesten in ons programma. En die zingt erover, waar mijn wiegje stond.

0: Ja, Warming Wiegiston, dat is een heel lekkere plaatje van de grootstofzangers. Ik ga verder met het praatje met Piet Grotes. Piet, het is nog een tijd van Snoeien nog wel een beetje, hè?
1: Ja. Nou, ik heb een kennis en die heb ik geholpen met het aanleggen van een moestuin. En die zegt van, ja, ik vind het wel leuk, ik vind het wel aardig en ik ben er aan het oogsten, maar het valt me toch wel een beetje tegen. Want ik dacht van, ja, ik wil rode bieten hebben bijvoorbeeld. Die heb ik gezaaid, zoals je gezegd hebt, netjes op een rietje. En die komt op een gegeven moment op, prachtig, helemaal goed, maar veel te vullen. En die mooie uden, dat wil zeggen dat je gewoon rigoureus moet zeggen van iedere plantje en zoutje wat opgekomen is, dan moet toch, 10 centimeter of zo tussen zitten.
0: Ja, ja,
1: anders kun je geen rode bieten.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk, net als het goed zou wijzen, dan heeft de echte liefhebber, die heeft witlof gezaaid.
0: Ja, ja.
1: Ah, dat is
0: gewoon eens zeggen, ja.
1: Maar dat is ook zo vreselijk fijn zoort.
0: Ja,
1: als dat opkomt, mijn god, nog anders toe.
0: Ja.
1: Die moet je zo erg uden, want anders krijg je geen wortel. He,
0: maar kun je niet die te vullen, kun je die niet verpoorten? Dat wil niet best.
1: Nou ja, dat kan wel, maar dat is moeilijk. Maar dat meeste mislukt. Ja?
0: Ja.
1: Ja,
0: zit er een beetje een pinworteltje aan of zo?
1: Ja, precies. En die verplanten en overnieuw kweken, dat is verrekte
0: moeilijk. Ja, toch? Ja. Oh, maar het kan wel.
1: Ja. En dan krijgen we dus op een gegeven moment in ons sneeuwbloemhuksken, een beetje sneeuw, bijvoorbeeld dahlia's, in verschillende soorten. Trouwens, ik weet niet of je er wel eens zin hebt, maar die bloemcorso's, dat is toch fantastisch.
0: Ik heb pas vorige week nog de bloemcorso's in de Ballenstreek.
1: Ja, Noordwijk,
0: Geweldig. Ja.
1: Ik ben nu weer enig in, dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Maar die dahlia's, die komen ook op en die mooie ook eigenlijk, ja, wie noemt dat, toppen. Dat is ook eigenlijk een vorm van sneuien, hè?
0: Ja, toch wel.
1: Om ervoor te zorgen dat ze meer uitloopt en dat je dus meer scheuten krijgt en dus ook meer bloem.
0: Ja.
1: Hetzelfde.
0: Wat bedoel je niet, chrysan?
1: Ja, hetzelfde.
0: Hetzelfde, ja.
1: Hetzelfde met chrysanten.
0: Ja, ja.
1: Hij die topt, dan vertakt, hè? En dan kun je dus meer stellen.
0: Ja. Oh, dan moet je ook doen met dahlia's.
1: Ja.
0: En chrysanthemen. Ja. De chrysanthemen ken ik wel, ja. Ja.
1: Maar, zo bent er allerlei. Hij bijvoorbeeld tomaten kweekt. Ja, dan zei je toch op een gegeven moment, want dat doet een tomaten. Die maakt allemaal schijnen. Die moet je ook.
0: Die scheuten er allemaal aan, ja.
1: Die scheuten er allemaal. En die in de deur laten gewoon. En dan op een gegeven moment komt zo'n bepaalde heugd. En dan moet je de kop er ook uit hebben. Maar dan schreeuwt het er in de hemel toe.
0: Ja.
1: Dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Je moet vruchten hebben.
0: Ja.
1: En zo zie je dus dat in zo'n moestuin, ja, er gebeurt van alles. En dat is natuurlijk ontzettend aantrekkelijk.
0: Mm.
1: Maar ja, en rustgevend ook nog. Mm. Dat is wel goed. Dat viel me ook op. Het is op het ogenblik examentijd voor de studenten enzovoort. Daar hadden ze in een hele grote zaal een helemaal een groene wand gemaakt. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Nee.
1: Maar daar denk ik van, ja, kijk nou, hij dan weer. Om door wat rustgevendheid van u te laten stralen.
0: Ja.
1: Wat gezelligheid enzovoort.
0: Van die groene wanden, van die groene kleuren.
1: Van echte planten, hè?
0: Oh, echte planten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat viel me zo op. Dan denk ik van, god, dat is toch wel typisch, hè?
0: Ja.
1: Maar je kunt op een gegeven moment ook zeggen van, ja, nu is het afgelopen met het groeiseizoen enzovoort enzovoort. Dat is niet waar. Want je kunt ook nog wel eens andere dingen proberen. Bijvoorbeeld, zag vanwege demonstratie, snijbienkok, snijbiet.
0: Ja.
1: Dat bent over die dingen. Makkelijke kweek.
0: Ja.
1: Hij niet veel aan te doen. En toch wel heel erg gezond.
0: Ja.
1: En je kunt natuurlijk, en je moet ook oppassen, dat bepaalde gewassen, te langste dag. kun je oogsten, maar dan is het afgelopen.
0: Oh ja?
1: Bijvoorbeeld de asperge. Tot de langste dag kun je oogsten. Gooi je, zit hij verderop in het seizoen, dan kun je ze wel eens helemaal dood.
0: Oh ja? Wat ze wordt eigenlijk voeding kunnen maken voor het nieuwe seizoen?
1: Voor het nieuwe seizoen.
0: Ja? Ja.
1: En dat betekent ook bijvoorbeeld voor een gewas, zoals rabarber.
0: Ja?
1: Ja, dat is een van mijn lievelingsgroentes.
0: Oh ja, toch wel?
1: Overigens, rabarber, hij is niet veel verdurig, met wortelstok. Twee grote polen, nou, dat hij al heel... Rabarber oogst hij, ze niet af te knippen, maar gewoon een halve slag draaien, zo stellen, en dan een ruk eraan geven.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Hij rabarberij door een soorten in.
1: Ja, maar niet.
0: We groeien in rooien of zo ook
1: aan. Ja, nou ja, doe je maar een gewone rooien.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel even werk om ze kookloor te maken. Maar, en dan moet er nog wel een beetje suiker bij.
0: Ja, een beetje.
1: Rabarber plant hij ook niet midden in de moestuin. Nee, die plant hij aan de rand.
0: Ja.
1: He, want dat is een vaste plant.
0: Ja.
1: Daar kan je jaren van oogsten.
0: Maar je moet wel flink messen, of niet?
1: Dat voor de winter messen ik ze altijd met best van de boer.
0: Ja?
1: Maar daar houdt ze van. En je moet ook oppassen dat tijdens het groeiseizoen wil ze nog wel eens gewoon bloeien.
0: Ja.
1: En dat is ook weer een kwestie van...
0: Dat mag niet?
1: Nee, dat mag niet. Dat is ook weer een kwestie van armoede, hè?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Die planten zeggen gewoon naar bloeien of weer dat.
1: Ja. Maar die stellen met die bloem eraan. Ja, het is geen wit, het is eigenlijk een roomachtig kleur. Fantastisch te combineren met andere planten. Stort niet zo lang op water, maar je moet ze er wel uithalen. Want het gaat ten koste van de rest van de struiken.
0: Ja? Dan moet weer.
1: Na de langste dag, laat maar bloeien.
0: Ja.
1: Dan is het weer niet uit.
0: Ja.
1: Met andere woorden, je moet wel steeds opletten.
0: En ik kan nog herinneren, vroeger had mijn vader een rabarberstruik en een karvelstruik.
1: Ja.
0: Ja.
1: En de karvel, dat was een keukenkruid speciaal voor de gruutmoed.
0: Voor de gruutmoed, ja. Hij deed ook altijd, ja?
1: Ja, nou.
0: Ja?
1: Met heerlijke verse grove worst erin.
0: Ja, enzovoort. Ja.
1: En mijn vrouw deed er ook nog een maggieblaadje in.
0: Oh ja?
1: Kruidmoes zonder karvel, dat is niks.
0: Nee. Maar dat doen ze tegenwoordig. In de moderne, voor de kobi die slagen, daar zit er niet meer in, hè?
1: Wel, nee, ik ken de gelige kruidmoes meer.
0: Nee. Er is heel veel verschil in de kruidmoes, hè? Want wie die slager of wie die slager of zo.
1: Dat is zo. Dat is zo. Maar, ik heb je gekscheerd wat ze zeggen. Zit er ook kervel in? Ja, dat weet ik niet. Ik denk van ze. Wees nu eerlijk, ik weet niet eens wat kervel is.
0: Nee. Echte kruidmoes groente was.
1: Heerlijk.
0: Ja. Maar die moest je ook niet laten bloeien, nog wel?
1: Nee.
0: Maar er komen ook wel bloemen in, toch?
1: Is absoluut.
0: Ja.
1: Maar na de langste dag is het niet zo erg meer.
0: Ja.
1: Maar op deze tijd van, moet je die bloeitakken, die moet je er gewoon uitknippen.
0: Ja.
1: Ten koste van de rest.
0: Ja.
1: He, dus het is net als met de mensen, hè?
0: Ja.
1: Waar worden de meeste kinderen geboren? In ontwikkelingsland.
0: Ja.
1: He? Met de armoede en narigheid enzovoort.
0: Ja,
1: dat is zo.
0: Ja. De natuur, hè?
1: Ja. De natuur.
0: Ja.
1: Wat hebben we...
0: Een nieuw hoofdstuk. Ja.
1: Nieuw hoofdstuk.
0: Ja.
1: Waar zou het over hebben?
0: Of gezond nog? Of ja.
1: Het komt voor, en dat heeft allerlei oorzaken, dat kale plekken kreeg in uw gezond.
0: Ja.
1: Door is zo van... dat is een hele hype. Je mag geen kunst met Mr. Heun en God weet wat allemaal. Hoe dan ook, die kale plekken die kan je loskrabben, hè, met een dreetrander enzovoort. Daar streun je een beetje kompas op. En die kan je overnieuw inzaaien.
0: Ja.
1: En dan een klein luchtje, potgrond erover en een beetje water geven. Dan kan je dat oplossen. Je kunt... je moet even geduld hebben natuurlijk. Maar
0: hoe komt die hele plek erin?
1: Ja, zeg het maar, dat kan allerlei oorzaken.
0: Ja, noem er een paar op.
1: Ja.
0: Fretterie van ongedierte?
1: Dat kan, fretterie van ongedierte. Het kan ook wezen dat er toevallig iets terecht is gekomen wat er niet hoort.
0: Oh ja.
1: Dat er iemand heeft zitten, barbecue of zo. Dergelijke oorzaak, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Meestal is het een kwestie van gewoon armoede.
0: Ja.
1: Dus die kale plekken, geen probleem. Dat is heel makkelijk op te lossen.
0: Maar, even nog een onderbreken. Maar je ziet wel eens in gezonde ook peerdebloem, hè?
1: Ja.
0: Hondenpolden is dat in. Hondenpolden in dialect, ja. Peerdebloem, ja.
1: Maar lust er goed.
0: Die moet je er goed in steken, hè?
1: Ja, want die hebben ook een penbottel, hè?
0: Ja.
1: Lust er goed. In het algemeen zeg ik van, eerboe gezond verwaarloosd in die zin van, je hebt ze te weinig voedsel gegeven.
0: Ja.
1: En vooral in het groeiseizoen, zoals nu, mooi een gezond flink messen.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk is het zo, op een vierkante centimeter stort honderden planten.
0: Ja.
1: En die kregen op een gegeven moment allemaal honger. En als je dat niet doet, dan krijg je dus daardoor, en de zuurgrond enzovoort is niet goed omdat je niet gekalkt hebt. Als er op een gegeven moment dat aan de orde is, dan krijg je toch dat het gras slecht groeit. En dan zegt een hondenpollen of madeliefje of waar ook, die zegt, het is donker.
0: Ja.
1: Dus die groeit op plekken, zou ik maar zeggen, want als het gras goed groeit en goed gedijt, heb je geen last van onkruid.
0: Moet je altijd wel in verticuleren, dat
1: ligt eraan.
0: Dat zie ik wel dat de mensen ermee bezig zijn, ja.
1: Dat er met de machientjes gebeuren, die kunnen het ook handmatig doen, enzovoort. Ik ben er nooit zo'n geweldige voorstander van, want ik denk dat je toch wel op een gegeven moment meer verdeelt dan sta je goed
0: maakt. Ja, is dat zo?
1: Ja. Nou ja, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Hij doet volgens de regels, dan hoor je niet te verticuteren. Dan kreeg mos ook geen kans.
0: Nee.
1: Want als gras goed gedijt, nogmaals, dan kreeg mos geen kans.
0: Nee,
1: echt niet.
0: Is de komst van de robot, af te spreken, is dat een aanwinst voor de onderhoud van gezond?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is nogal een kostbare zaak.
0: Ja.
1: Nog steeds. Je moet namelijk rond het gezond en leiding leggen, dat je niet in de boiler hebt. Dat automatische ding. Nou ja, via de computer kan je dat allemaal regelen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel een fantastische
0: uitvinding. En het afgeknipte gras, dat mulst ook weer, dat verkleint ook weer. Dat blijft leren, hè?
1: Ja, dus zeker. Dat is voedsel voor de komende gras.
0: Ja.
1: Dus dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: He? En zo'n robot die kan je ook instellen. Je moet je nooit te leeg gras afbijten, dat is ook niet goed. Maar als je hem op een goede stand hebt staan, dan is dat wel een aanwinst, want die geen dag en nacht deur.
0: Ja,
1: die kan je net zo instellen zoals jezelf. Dus ik vind het wel een aanwinst.
0: Ja.
1: Want hoe ooit ook wendt of keert, alles heeft zijn onderhoud nodig.
0: Ja.
1: En dat wordt verkleind door zo'n automatisch robot.
0: Prima. Goed zo. Joop, een volgende blaadje graag. Dit is van Bertus de Tukker. En die heeft over het... Nee, waar mijn wieg gestond hebben. Ja, van Bertus de Tukker. Het Oldershuis.
2: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Dit is Moyes Lusteren.

over willen doen. Ik weet toch al zo'n heel mooi plekje.

0: Ja, dit was Bertus de Tukker met een heel mooi liedje over het oude zus. En je kunt het wel met eens zijn dat oude zus uiteindelijk toch wel iets kostbaars is. Ja, ik ben aan de praat met Piet Grotes, onze tuinman. En toen ik hier op aan reed, toen dacht ik, de god, daar ben die bloem toch mooi van die rotondes. Maar dat duurt die dorpsbevraging. En hoe bekosten ze dat? Maar ze hebben pas een bloemenmarkt gehad, hè?
1: Wie heb jaren geleden al bedacht van wie wilt geen overheidssubsidie of wat ook. Oude in nood zit, dan is dat leuk en aardig, maar je kunt niet op voorhand de hand opholen en zeggen van ja, wie bent dit voor plan, wil jij hem betalen? Eigen broek opholen. En dat is hartstikke goed gelukt. Onder andere met het organiseren van een markt. En wanneer Holly dan merkt, nou, net voor moederdag.
0: Ja.
1: Dat liep me
0: wanneer de bloemenbuurt mag zijn, die zomerplant.
1: Ja, ja. Nu was het toch nog wel een beetje link werk. Want het was
0: nachtwarmte.
1: En die moet rijken, die bloemen komen allemaal uit de warme kast.
0: Ja.
1: Dus dat was nog een beetje link werk. Maar het is nog goede lucht.
0: Want
1: we hadden prachtig weer.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen van, ja, het is wel... Ja, ik zeg al, alles wat duurig en ik kijk heel erg naar de kwaliteit. En we hebben een paar kwekers, waar dan de bloem van betrekt.
0: Ja.
1: Met een enorm assortiment, alles. Ypres, al hangt begonia's, maar er zijn ook staande begonia's.
0: Ja, alles, ja.
1: Nou,

0: Ja.
1: In die vult die bloembak op professionele wijze. Ja. Dus eerst met kleikorrels erin, dan de goede potgrond. En messen.
0: Ja.
1: Gedreurde koemessen is ideaal.
0: Ja, hè? Ideaal. Want anders zit je zelf met de knoorien van dit te vullen en dat te weinig. Ja. En het dus, rommel geeft dat allemaal. Ja,
1: dat hebben we direct. Dat doen we al jaren met groot succes. En vooral oudere mensen die ook met een zak potgrond de flat gewoon op zijn homen. Dat doet niet meer. Dus, en het brengt aardig wat op. Ja, ja, inderdaad. En natuurlijk, het is wel zo van, je moet het zakelijk bekijken.
0: Ja.
1: Want als je 10 planten inkoopt en je verkoopt een 7e, ja, heb je nog niks verdiend. En dus door moet je wel heel aardig op letten. Maar gelukkig, God is nu bezig met die 128 bloembakken.
0: Is dat, hè?
1: Dat is toch kolossaal.
0: Ja.
1: En ik moet eerder toekomen. Ze hebben op het ogenblik een stelletje vrijwilligers, dat is ongekend.
0: Ja.
1: Want door zo'n merk kun je zeggen, leuk en aardig, dit en dat. Je moest dus weten hoeveel werk erin zit.
0: Ja.
1: En wat een organisatie.
0: Ja, zeker.
1: En wat een communicatie met de kwekers.
0: Ja.
1: Goed. En dan kun je dat gesloten mieten met dat geld. Dus je kunt bij ons ook pinnen.
0: Ja.
1: Dat is ook.
0: Was dat nu ook, ja?
1: Ja, nu ook. Je kunt advies vragen, of wel hartstikke goed.
0: Ja.
1: En dan hebben we altijd nog rondom hen allemaal kroon met spulletjes van doe-het-zelvers.
0: Ja.
1: En wat ook heel erg aardig is, het Chantitour.
0: Ja.
1: Het wel ook.
0: Ja, dus ook al Johan, een paar optreden doet ze dan.
1: Ja. Maar dat is een hele leuke bijkomstigheid.
0: Ja. En jij hebt mooi weer erbij, dus.
1: Mooi weer, gezelligheid, leuke mensen.
0: Je hebt het over die rotondes en zo. Dus dat je ook wel een beetje coniferende spullen hebt erop staan. Maar ik zie ook elke keer dat ze die ook een beetje biesnuut. Dat moet ook regelmatig gebeuren, hè?
1: Ja,
0: in de tuin ook, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want de meeste, of heel veel coniferensoorten, die bent gewoon wild groeiend. Als je er niks aan doet,
0: ja,
1: dan krijg je toch een. Dus die moet gewoon biesnuut worden.
0: Ja.
1: En die heb heel veel heesters en een paar van mijn collega's, die bent er hartstikke goed in. Die gooit bepaalde struiken. Die gaan ze die tak helemaal kaal maken en die alleen het uiteinde lossen.
0: Ik weet wat je bedoelt.
1: Nou, een soort Japans. Ja, maar dat soort dingen allemaal, dat doen ze hartstikke goed, jongen. Dus, natuurlijk, het is geen kunst om door wat planten in te gooien en zo. Maar ze laten bloeien tot de winter toe.
0: Maar dat zien, dat mag maar tot een bepaalde duurt een dag.
1: Langste dag.
0: De langste dag, 21 juni.
1: Ja. En ik heb
0: hoe gaat dat veel?
1: Ik heb al wel eens eigen wijze dag van, ik trek me er niks van aan, lomme go. Dat is niet hoor. Dan krijg je een mindere groei, dan krijg je allerlei toestanden. Dat lust het wel nauw, hè?
0: Toch wel?
1: Jawel. Ja? Echt hoor, ja.
0: Oh.
1: Ik was ook wel eens eigen wijze.
0: Ja?
1: Mooi niet doen.
0: Nee.
1: Nu krijg je dus dat al die bloembakken, dan moet de bloembal uit. Hè?
0: Ja.
1: De rest moet biesneut worden en dan moet eenjarige weer in.
0: Ja.
1: En ze waren van jou, vond ik wel, ontzettend gefocust op hangpotten.
0: Ja.
1: Hangpotten met allerlei. Ja. En dus één kwekertje, die maakt die hangpot verrekte mooi op.
0: Ja.
1: Je weet niet waar je zit. En dat vind ik wel goed, hè. Maar die hangpot, dat is ook zoiets. Ja, mooi moederdag, Kro. Ja, dat is zo. Maar die hangpot eist ook wel onderhoud, hè. Je moet ze toch wel geregeld in de gaten houden. En tegenwoordig heb je al potten met reservoir eronder, hè.
0: Ja.
1: Dus,
0: dat niet zo vrouw of uderug, ja.
1: Nou ja. En laten we eerlijk wijzen, als het goed doet, en heel goed doet, dan moet ze ook wel eens een keer biesneuien, want anders dan wordt het ook een wilde boel.
0: Ja. En biemessen moet je denk ik ook wel, of niet?
1: Ja, niet zoveel, hoor.
0: Maar op een gegeven moment raakt die voeding toch op in die.
1: Tuurlijk.
0: Als er zo'n oproep is in zo'n hangpot.
1: Veel planten in een kleine omgeving, ja, dat is vrij zo op, hè?
0: Ja, daarom.
1: Dus, en die moet ook wel eens af en toe het mes erin zetten, bijvoorbeeld een

0: Poetin, ja, kennen we allemaal.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, die kan op een gegeven moment wel onbenullig uitgroeien.
1: Ja.
0: Dan pak je ook de sneuskeer. Ja, dan moet je dan mooi gewoon durven. Dan moet je gewoon door. Hij sneut, krijg je weer een nieuwe trak.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, en Petunia, maar die hebt toen ook weer in alles gehoord. Nou, hoe heet die mini Petunia, hoe heet die ook weer, hè?
0: Nu vraag je me dat. Ja, ik weet het wel, dat wil je hem niet.
1: Sylvinia heb je toch niet, nee. Sylvinia is er nog wel. Maar ik bedoel, dat heeft ze toch ook weer ontwikkeld, die mini Petunia.
0: Absoluut.
1: Ja, had dat toch ook niet?
0: Nee, maar dat is net als met de viool, hè.
1: Ja.
0: Dat is ook die klein bloemen ontwikkeld.
1: Ja, ja.
0: En die bloeit relatief langer dan die grote.
1: Ja, ik heb ze gewoon in de tuin uit. Ja, maar verkorten en bloeien ze nog.
0: Het is de moeite waard.
1: In alle kleuren uiteindelijk ook, hè? Ja, alleen maar die kleine, meer bosviooltjes met tegenwoordig heet ze toch ook allemaal, ja.
0: Oh, maar
1: prachtig, hè? Ja.
0: Heel erg mooi.
1: Maar
0: in elk geval, er waren ook een hoop kuiplanten bij, hè? De Sunavilla. Heel populair.
1: Ja.
0: Abutilon, Lantana, nou ja, nummer op.
1: Ja.
0: En dat bent eigenlijk planten die solitair moet zetten. Die in een bepaalde grote bloembak of in een speciale kuip enzovoort.
1: Maar die Sunderville, dat is de last die ontzettend opkomt.
0: Enorm.
1: En hij is alleen maar rood, maar nu ook roze.
0: En wit zelfs.
1: Wit zelfs ook. Ja. Ik heb het ook aan het minder geel gezien, zal dat niet kunnen?
0: Nee, dat is bij wat anders.
1: Nee, ja, denk het ook, ja. Maar, ontzettend ook, hè?
0: Ja.
1: Maar je hebt er wat bier, want ik post ook altijd. Maar je hebt er wat bier, daar let ik altijd op, dat ze rank, hè? Want sommigen, die komt van die mooie rang aan, die klimt naar boven.
0: Ja.
1: Maar sommigen doen het ook niet. Dan moet je altijd, kletter altijd op, als ze kopen, dat de ene heeft waar al een paar rangen aan zitten. Dan denk ik, dat doet hij meer. Ja,
0: precies. Het is... vrij kostbare plant.
1: Ja.
0: Maar ja, is ook...
1: Waar komt het uiteindelijk vandaan? Dat weet je ook niet. Die Sunderville, dat is ook een tropische plant, hè?
0: Ja.
1: Hij had er nog van gehoord.
0: Nee, dus... En die moet bedenken dat dat toch wel, tropisch, subtropisch is.
1: Ja, denk het ook, hè? Dus ja, want ze kunnen niet tegen vorst,
0: nee. Nee, absoluut niet. Dat geeft niet goed.
1: Ja.
0: Maar het is wel de moeite waard in die zin dat ze wel de hele zomer bloeit, hè?
1: Ja, hè. Maar ik verbaas me nog net, wij zijn dat elke keer weer nieuwe soorten, weer nieuwe kleuren er ook.
0: Ja. En dat is het ondernemerschap van de kweker.
1: Ja.
0: Die lustert naar wat het grote publiek weer graag wil hebben.
1: Ja.
0: Die willen ze een keer wat anders hebben.
1: Ja, want je zo nog enkel bloemig bij zo en ze zien dubbel bloemig. Hoe kan het?
0: Ja. Dat is kweker, ja.
1: Ja, net.
0: Dat is gewoon kwekerskwaliteit. Ik weet nog wel, en dat is een mooi voorbeeld. Mijn vader die had om deze tijd een kas. Die had een kassencomplex. En zo ineens kwam er een sla uit voor die vulle, grotere kroppen gaf. Die zich onderscheiden van de rest van de slaplant.
1: Ja?
0: Dit is toen een gegeven moment even die laten staan. En daar heeft een soort van de hond. Er is een soort firma bijgekomen die veel te leeg hebben betaald. En dat soort, dat besteedt nog steeds.
1: Ja.
0: Zwarte Duits.
1: Ja, maar ja, dat ken ik, ja.
0: Maar in elk geval, dat is ook een mutatie die in het grote geheel zo tevoorschijn komt.
1: Spontaan.
0: En zonder kus of wat ook, ja, dat is fantastisch.
1: Ja, hoe kan het? Ja.
0: Maar, toen bent bedrijf, zoals hier in Twello, bij Schoneveld. Trouwens, dat is net recentelijk ook alweer verkocht.
1: Ja?
0: Die veredelingsbedrijf in de Willemsachterhoek. Dat is een geweldig bedrijf die over de hele wereld handelt. Heel beroemd is er wordt door Cyclamekweek. Cyclamekweek.
1: Oh, want die had hij alleen maar in de kamer, maar nu heb je ook buiten cyclaam.
0: Kleinbloemen en grootbloemen, dus wat dat betreft, heb je de sporen bij verdiend. Dat hele spektakel is verkocht aan een zorgfirma uit het Westland. Maar ja, hij rekent van, we hebben hier tuincentrum Tuinland.
1: Ja.
0: En, uh,
1: De Wilfse Diek, ja.
0: Aan de Wilfse Diek is ook verkocht.
1: Oh ja, daar heb ik iets van. Ja,
0: ja, dat is ook verkocht.
1: Ja.
0: En wat er nog wel, wat me wel aanspreekt van. Wat de nieuwe eigenaar door aan begint donen, weet ik ook, je zal het allicht wat anders doen. Maar wat, het, wat me aanspreekt, dat de trek even zegt, al personeel mag blijven.
1: Ja.
0: Onder dezelfde condities.
1: Ja.
0: Ja. Want die eigenaar, die ken ik toevallig, maar die heeft de vier, hè. Die heeft
1: ja.
0: Dus de Wulpse Diek.
1: Ja.
0: Die heeft Zwolle, vlakbij de gevangenis.
1: Ja. Oh.
0: Die heeft Assen en die heeft Groningen. Die heeft de vier.
1: Zo.
0: Dus de nieuwe eigenaar zal nog wel een paar zetten hebben.
1: Ja, dat wordt wel. Ja.
0: Die moet het wel.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar dat gaat ook mee intratuin. Hoeveel van die vestigingen ben je er wel niet van?
0: Intratuin, ja, de intratuin is een formule. Maar de intratuin uit Lochem, die heeft er ook vier.
1: Ja?
0: De Apeldoorn.
1: Ja.
0: Door bij de, ja, ja. Die Hornbach door.
1: Ja.
0: Deventer, in een nieuwe setting. Lochem, dat is de hoofdvestiging.
1: Oh.
0: En dan heb ze Almelo nog.
1: Oh, Frank
0: Biet, Heracles, voetbalstation.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dan heb ze hele grote pakhuizen in Zutphen, aan de Pollaan.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is ook een heel groot bedrijf geworden.
1: Goed, Piet, ik zie dat weer naar de klok van 11 uur.
0: Ja.
1: En ja, we hebben nog heel veel te bepraten, maar ja, we zijn straks een tijdje snel, dus we zijn zo weer de volgende maand en dan in juni. En dan praten we ook gewoon weer verder. Goed, Piet, hartstikke bedankt voor de komst. En een fijne verjaardag alvast de wens.
0: Ja,
1: Het duurt nog even een paar weken, maar niet te
0: veel.
1: Ja. Een fijne en namens ons ook alvast gefeliciteerd. Goed.
0: Dank u wel.
1: Dit was dan de eerste uur van Mooie Klussen. Bedankt, Piet, voor de medewerking. En in het tweede uur houdt dus Karel van de Kaarten. En weer Kamper Koggenzangers. En nog heel veel meer. Tot naar nieuws van 11 uur.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Komussen.
3: Ja, daar ben ik dus ook weer. Ja, ik mag de tweede uur van Moyes Lustrum vandaag presenteren. Vandaag 16 mei is het alweer. En hier in de studio aan het Marktplein. We gaan in een tweede uur doen. Nou, we hebben van alles. We hebben een mooie muziek. We hebben een Crack by Zack nog. En de weerbericht van Mark Wolwenne. We hebben een weerdracht van Karel van der Kaarten. En een chantiekwartiertje met de Kamper Koggers. Nou ja, heel veel gezelligheid in de tweede uur. En Joop Heesemans zit ook weer tweede uur achter knoppen. Veel plezier dus met Moyes Lustrum.

Dat was een lied van de zee. Een heel mooi dialectnummer van de reggaezangers. Met me weinig chanticoorn, echt chanticoorn. Die liedjes in het dialect zingt. En die in de reggaezangers heb ik opgezocht. En Joop het wel even laten horen. Dan nu het spelletje Krik voor zich. Dat ga ik straks weer met de weerman even doen. Maar ik zal het weer even aan Ole Veur leggen. En dan kunnen we er even samen even over nadenken. Joop was er ook al mee bezig. Ten eerste, het geet van eigens. Wat wordt er mee bedoeld? Het geet van eigens. En ten tweede, op den onaard raken. Wat wordt er mee bedoeld? Op den onaard raken. Het is wel een heel oude uitdrukking, ja, maar... Ja, het wordt ook allemaal niet zo makkelijk. Op den onaard raken. En dan, ja, dat wordt denk ik ook nog wel gebruikt... als ze zeggen, in de roze iets doen. In de roze iets doen. Nou, wat wordt er meer bedoeld? Nou ja, straks met weerbericht... dan ga ik dan met de weerman operon. Maar eerst nog een mooi plaatje van Bevoitog... die dus altijd optreden in Tonden. Hè, dat Joren... Ik heb laatst verteld net al, nou ja, het wordt steeds slimmer. Ze zetten ook al de stoelen op de tafels. En dan weer, nou, heel aardig. Maar in ieder geval, ze hebben er schrik van. En dat mag allemaal door. Bevoitog, die zingt met De Kies en ik.

0: Met Kiesken en ik, het hartstikke mooi plaatje van me voor toch. Mark van Velgen, onze weerman, weet hij wat er mee bedoeld wordt met een Kiesken?
1: Met een Kiesken?
0: Ja, met een Kies.
1: Ja, Kies, dat deed ik vroeger ook. Dan had ze op de pink, de pinken riep, als ze koeken kregen of zo, roep je Kies, kom maar.
0: Ja, precies.
1: Er aan toe, ja. Ik heb zelf vroeger ook wel vrolijk door met die beesten. Dus nee, dat was wel leuk allemaal. Kies. Ja, je hoort het niet wel meer, hè?
0: Nee. Ja, ik vroeg me af, denk je, ja, maar je bent nog wel zo'n plattelandsman, die kende het allemaal nog, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb nog, toen ik nog bij mijn ouders in Diepenbeek woonde, ik ook nog. Ja, dat was dan, weet je, bij de melkmachine in de wei door de koeien in de morgen. En dan moest ik met een draad de dingen aantrekken, zo zeg maar. En dan, ja. En dan ging dat heb ik allemaal gedaan. En ik heb ook wel eens verteld toen, ja, dat is al een hele tijd terug, hoor. Dat toen van die man, die boer, die had toen nog een peert en een wagen. En die had een stuk grond die de oude ijsbanen in de Uiterwaard door, daardoor met het peert de mond open aan te sletten, zeg maar, plat maken. Dus,
0: oh ja, ja,
1: nee,
0: ja, ja.
1: Dat, en trekken ze erheen en stront op open gooien en later iets spreiden over het land. Dus nee, dat is meer niks vreemds wat dat betreft.
0: Nee. Ik ben al een plattelandsman, ja.
1: Ja, zeker. Ik heb altijd wel de handen in de grond, zeg maar. Dus,
0: ja.
1: Nee, ik ben graag buiten en graag in de tuin ook aan de gang. En ben je met de weidevogels bezig en noem maar op zo. Langs de Isselstruin met de fiets of met de hond even. En dan, heb je altijd dat wel een boer doet. Vroeger ook de bossen in met vogels en zo. Dus
0: Het
1: is lekker altijd buiten.
0: Ja, zeker. Wie hebt het over buiten, maar het weer, dat wil nog niet zo erg, hè?
1: Nee, het weer, dat wil nog niet zo erg. En vermerk, maar heb ik nog wel even met Mira nog even lekker buiten in de zon gezet. Een bakje koffie doen, toen was het nog helder blauw. En stond wit aan die deur, maar nu komt er wat meer bewolking op. En het goed is, komt er zo meteen binnen nu en een paar minuten ook een paar buurtjes weer aan. Het is kom me gewoon van buurtjes, alhoewel het gisteren nog wel aardig meeviel.
0: Ja.
1: Ik ben gisteren nog weer de Loenen kom, of Eerbeek Loenen, zo met de racefiets. En dan, ik denk, nou, dat moet net kunnen voor alhoewel ik daar kan terug binnen. Nou, ik was nog geen 2 minuten binnen. En ik reed die bus low en er was met een donkere wolle lucht wat eraan kwam. Ik denk, nou, dat is geen fout, maar ik pak. En toen viel het ook met wakker uit de lucht.
0: Ja,
1: ik weet niet wat bij jullie is, maar wie heeft hier dan in Twello bij ons staan? Want dat kan ook nog wel verschillen natuurlijk, mooi in Twello zit. We hadden 19 mm dit te beter.
0: Ik heb het niet gekeken.
1: 19 mm, dus er is aardig wat er valt zo iedere keer. En ja, dat is hij met die buurt nu voor de kust zit ook alweer een hele buurlijn. En de meeste buurtjes gewoon waar ik het nu zo kan bekijken, wel over het noorden. Zeg maar net boven Zwolle, Lange zo, Zwolle. Ja. En dan een beetje Noord-Holland in, Groningen, Friesland in. Dus wie zit wel redelijk, denk ik, voorlopig nog even aan de goede kant.
0: Vanmiddag verwacht je nog wel een paar buurtjes?
1: Nou, ik denk dat het vanmiddag wel dreugen blijft.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, ik geloof dat het nog wel aardig meevalt.
0: Ja.
1: Maar de temperatuur, het vult een beetje, ja, het is niet echt aangenaam buiten. Dus 14 gewoon als maximum. Ik vind vandaag een beetje in de
0: tegen. Ja.
1: Dat zegt altijd nog.
0: Ja.
1: Maar goed, als het goed is, komt er wel verandering in gewoon met de werken. Maar voorlopig nog niet. Want morgen ook, dan is het weer een afwisseling van zonne en toch wel enkele buurtjes. Dan is de temperatuur zowaar een graadje hoger. 15 graden moet je dan op rekenen. Of dat wat geldt met vandaag, ik denk niet dat je kunt vullen. Maar goed, maandag dan ook een afwisseling van zonne. Dan zit je nog steeds met die koude frisse lucht. Zonne en buurt die 15 graden. En dan zie je wel vanaf dinsdag, eigenlijk vanaf woensdag. Dan kreeg ik geleidelijk aan een beetje meer hoge druk invloed. Maar dinsdag in eerste instantie nog een wolk. Maar dan wel een dreuge dag met 16 graden. En nou, woensdag is een hele bijzondere dag. In de ochtend zal er dan wat motregen kunnen vallen met een kleine storing. In de middag kleurt het weer op, maar dan kreeg je weer wat buurtjes. Maar dan geeft de temperatuur al wat de lucht in. Dan werd het zowaar al 18 graden. Dus die gaat trappetje opklimmen met de werken.
0: Ja.
1: Donderdag. Dan kregen we dat nog wat meer invloed van het hoge druk, iets zonnen. En in de ochtend nog kan het buurtje bij dan op 20 geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat bent de goede temperatuurtjes er al. Vrijdag, zonnen. En dan al een temperatuur van 23 geworden. Dan gaan we richting het Pinksterweekend, zeg maar. Nou, zaterdag in de ochtend kans op nog wat een paar wolkjes of wat mistbanken. Bij dan een temperatuur van 27 geworden overdag. Dus dat geeft rap naar boven. Want je kunt dit hoge drukgebied, dat heeft dan wat warme lucht tussen Frankrijk en Spanje, kunt aan onze kant op. Dus zaterdag dan 27 geworden. Zondag, eerste Pinksterdag, zonne en wat wolken, die dan een temperatuur die ietsjes inkakt, 24 geworden.
0: Jo.
1: En tweede Pinksterdag, dat ligt er ook goed uit te gaan zien, dan zonne, die dan een temperatuur die 26 geworden. Dus,
0: zo.
1: Maar goed, het is werken dan zeg maar tot en met woensdag, donderdag, kan er toch nog wel wat redelijk wat neerslag vallen. Er wordt toch wel in en tegen rond de 21 mm. Dus al die buurtjes in de gaten. Maar goed, dat is altijd een beetje moeilijk. Want je kunt op één plek behoorlijk wat vallen en op de andere plek valt niks. Maar ja, zo'n beetje 21 mm zal er nog kunnen vallen.
0: Maar zal de boel er gewoon groeien? Want eerst water en dan warmte erbij.
1: Als die warmte erbij komt, dat klopt. Want er is eigenlijk natuurlijk al. Ja, maar je ziet het nu ook al wel, Mathieu. Dat toch, ondanks dat het nog wel redelijk koud is. En ook wel frisse nachten nog. Afgelopen nachten ook alweer behoorlijk fris. Hoor. En vooral gistermiddag was het hier op 1,5 meter was het 1 geworden. Ja, dat is, was behoorlijk koud nachtje. En op de weilanden was er ook alweer wat grondpost. Dus, maar goed, dat is nu voorlopig wel even gebeurd. En ja, het duurt nog even. Ik kan niet zeggen, het wordt een lekker weekend.
0: Die wordt er even duur. Hij nog even tijd voor Krek van Zek?
1: Jazeker.
0: Nou, ik heb hier met Job ook al gehad, maar Job vond het wel een beetje moeilijk. Maar ten eerste is het denk ik niet moeilijk. Het Geert van Eigens, wat ermee bedoelt? Het Geert van Eigens.
1: Het Geert van Eigens?
0: Ja.
1: Het was het vanzelf.
0: Ja. Precies.
1: Het geeft vanzelf en je hoeft niet weinig te doen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en het vind, dat is een beetje een moeilijke. Er is een oud spreekwoord, op den onaard raken. Wat wordt ermee bedoeld? Op den onaard raken.
1: Op den onaard raken?
0: Ja. Dat onder geeft wel iets negatiefs aan.
1: Ja, buiten westen raken?
0: Nee.
1: Nee, op den onaard raken. Op het buitengebied of zo? Of?
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is, onaard geeft al negatiefs aan.
1: Ja. Op den onaard raken.
0: Het is op slechte pad gewoon.
1: Oh, die kende ik niet.
0: Af en toe dan zoek ik het waarop wij nog niet zo kent. Maar dat is een mooie natuurlijk.
1: Ja, hier is maar het padje af, zeg ik ook wel.
0: Dat
1: ben je niet goed wist.
0: Maar dit is een slechte paard om gewoon hier. Niet gewoon gokken of aan de drank of wat anders. En dan die ken je misschien nog wel. In de roze iets doen. Job, die kende het niet meer. Wellicht ken je het wel. In de roze iets doen.
1: In de roze iets doen. Ik gok maar wat. In de rust wat doen, ik zal het ook niet weten.
0: Nee, ruwweg iets doen. Iets op goed geluk doen. Ik heb in de roes wat gedaan.
1: Oh, nee, die kende ik ook niet. Nee. Nou, dat is wel leuk. Daar geleerd weer, in de roes iets doen.
0: Op goed geluk of ruwweg iets doen, ja. Hij verwarren toch weer wat leert.
1: Ik leer iedere dag hoor. Ik kom altijd wel weer wat dingen tegen, maar komt Sander heen dan leuk. Ja.
0: Prima. Goed zo. Nou, Mark, bedankt voor de medewerking.
1: Ja.
0: En graag tot de volgende week bij weer.
1: Tot de volgende week.
0: Oké, doe. Dat was dus weer man Mark Olvenner, hier vanuit de weerstudio in Twello. Dan de gewoon nu luisteren naar een plaatje van de Oosterhuizen dialect hoor. Terug naar huis.

0: Ja, dat was een gezellig walsje van Oosterdialekoe terug naar huis. Dan nu hebben we de groetplaat, een felicitatieplaat is dat. En dat is van de Isertaalse muzikant, de Anna Polka. En die is bestemd voor een paar mensen. 13 mei is Corrie Beltman, Jurg en Herman Lippinghoff. Gerry, ja. Gerry Beltman, ja.
1: Gerry Beltman.
0: Ja, Gerry Beltman, ja. Ja, ik lees het niet goed. Ja, dus 13 mei is Gerry Beltman, Jurg en Herman Lippinghoff. En vandaag is Gerard Klein-Herenbenk, Jurg. Dus 13 mei Gerry Beltman en Herman Lippinghoff. En vandaag Gerard Klein-Herenbenk. En nog en andere mensen die vandaag ook Jurg bent, ook gefeliciteerd namens ons. En door is deze platen van de Anna Polka.

0: Dat was de Anna Polka van de Isertaler Muzikanten. En die bestemd was een felicitatieplaat. Bestemd voor Gerry Beltman en Herman Lippinghoff. Die waren 13 meijurig. En vandaag is Gerard Klein Heerenbrink ook gefeliciteerd. Ja, en dan gewoon nog luisteren naar een veerdracht. Job Kloorstaan en van Karel van der Kaarten. En die heeft het over dat er bij ons nu van alles aan de hand is. Luister naar Karel van der Kaarten.
1: Goedenavond. Ik ben van de kaarten. Ja, wie bent bij ons al mooi van de kaarten? Omdat onze vaar van de kaarten is. Ik zeg er nadrukkelijk bij ons in Toes, maar onze Anneken is daar trouw met Rinus. Rinus van Trit. Dus ik heb gezegd, Anneken was puur trouw van de kaarten. Nou, trouw is ze van Trit. Adriens wat erin is, kan die best buur snel van Anneke de beste dienen, maar kwek, ten hele dag duur. Het puur joh naar Spanje was op vakantie, eerste dag de tongen afgebrand. Nee, onze truus is heel aas en is getrouwd met Willem. Willem van de Wiese. Dus ik heb een hele truus was vuurtrouwd van de kade. Nou, trouwens is de van de Wiese. Dan heb ik nog drie getrouwde broers, Frank, Frik en Freddy en onze Frida is dan ook getrouwd met een dichter Jan van Slag. Eerst heeft een zetje samenwoond, Frida vult zich aan nee, hè, boomje van de kaarten, ze was al iets van Slag. Dan wordt ze dan trouwd, nu is ze dan helemaal van Slag. Op de boerderij woont nog met zes man. Mijn vader, mijn moe, mijn opa, drie broers en drie zusters. Rek maar op, zes man, de vrouw nu heeft niet met het telt. Onze opa is het oudste, tenminste is het oudste, want die hebt vurige wekken en hennen retten, die was volgens mij nog iets ouder. Voor de kinderen ben ik dat oudste, wie hebt nog een nakomeling? Maar toen hij geboren is, heeft onze moe wel zeggen, ik pas, dit is de laatste kaart. Van de kinderen ben ik de oudste en als ik heb grote verplichting op zo'n bedrijf aan wie heb, want wie heb 10 kippen en een haan, dan heb ik 3 melkbeesten, 2 zwartbonken en 1 hermone zwarten. Ja, dat was eerst een roodbonk, maar toen heb ik eens de mol te volle stroom op draaien zijn. Dan had ik nog 2 varken. In verband met de vark best een paar jaar terug en ik dacht, Karel, iemand steen hij door afkomt. En dan heb ik die vark heb ik verkocht aan een Marokkaan. We mochten normaal gesproken geen varkenvlees eten. Maar dan heb ik een wie gemaakt dat schuimen waren met een gasmasker. Gewone schuipen of gewoon die hele kruis met een hond. Zodat hij op zichzelf kan passen. Een akrine, zikke, geiten, gazen en als hobby heb ik daar een mooie siertuin. Maar daar heb ik volle pech mee gehad. Ik had mooie klimplaten. Bij mij allemaal oude schuttingplom. Zo onder een draadduur ook voor. Ik had een mooie zwerfkeet naar de langs liggen. Voorde de mooie los laten staan. Alles goed. Toen ik kwam als voorbeeld langs liggen. Ja, toen konden we s'nachts niet slapen. En trainen, en trainen, en trainen. Ik had zo mooi in handen. Maar ik had viool en spot, hou zo'n mooi muziek van. Ik hoef je ook zelf niet voor te klappen, maar kom maar klammer was het verpand. Kom er ook toch weinig aan het doen, maar ik had liedjes spot. En die waren heel vlechtig. En voor het grove warren ga ik dan een paar Afrikanen naar pot. Maar ja, ik paniek en zei, dat komt niet meer te baas. En dan begon ik de sloot af te schieten. Wat me dat te gebeuren? Ik ga er ook toch iets eten voor. Maar ik vlieg ook al. Met doen. Duif, doen dus. Vlieg met. Nee, dat ik volle prijs had. Maar vurig was had ik het wel verwacht. Ik had namelijk doorwaak gekruist met een papegaai. Kijk, toen had hij zo nou en dan de weg is gewoon vrouw. Maar dat ding, dat kwam er later weer als alle anderen aan. Maar ik dacht, dat had het iets van ons onderweg. Ik heb hem alle pakt, ik heb hem alle vier doet, ga er droog en ik heb hem ook zwaar in de zoeken onder. Volg mij. Kom toch af en toe echt, hoor. Onze opa was niet best. Dokter Oudrabia. En hij zegt, Kater, het zal niet langer meer duren. Er wordt een laatste stenen leg. Opa zegt, Karel, we zijn hier komen, we niet nog wat voor mij doen. Natuurlijk, opa. Die weet waar, ik heb altijd lidderwest zeggen van HSC 21. Altijd mijn leemlaag. Wil je mij afmelden, zeggen. En wil je mij lid maken van de voetbalvereniging Hoksenbergen. Zeg, waarom dat nou toch, opa? Al uw leem, hij lidderwest van HSC. Nou, zeggen, ik heb toch liever aan het reden van Hoksenbergen kapot gegeven dan zeggen van HSC. Heel gezellig. Maar onze moe zegt was mangs, Karel, het geeft in het leven niet alleen om de gezelligheid. Het wordt ook eens een keer tijd, hij is achter een vrouwke aangehoord. Hij wil een kameraar zien, zeggen, maar allemaal eens kijken, je bent nog niet eens trouwd. Ik heb wel verkering, hè. Met Gina, een staatsdeertje. Hij heeft niet volle verstaan van de boerderij. Kup jongens op bedrijf. Karel, zeg ik. Wat moeten jullie toch met al die prei? Ik zeg, dat is geen prei meer, die eentje, dat is mais. Maar onze moe wordt een lange mooiaksverkering aan. Oh, honderd uur praat met Gina. Hoe is het met uw moe, Gina? Hoe is het met uw vaar? Gina, ken je? En hij zegt, Karel, zullen wij eens even een ritje maken over het boerenland? Vindt Gina zo mooi, zo oude mensen bij ons houden dan nog wat. Heeft de boer, die heeft er nog mest op, vindt toen het liggen. Zijn in de straat niet meer? Zijn er nog een hoes met mest op de vuur? Zijn niet meer? Het is bij ons nog heel ouderwets. Bij ons, als jij de boer weer erop, dat is nog zo ouderwets, dan heeft nog een peert van trekken.
2: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
3: Forst Veluwe Zalm.
0: Dat was Karel van der Kaarten met een mooie veerdracht bij ons in huis. Goed naar Luus, dat was hartstikke mooi. Dan nu een verzoekplaat. Ik sprak laatst Wim de Winkel nog. En Wim de Winkel heeft hele mooie muziek voor de omroep overmaak. Van de cd's overmaak, van die top 20's. Even mooi samensteld en zo allemaal. Heel veel heeft gedaan. Helaas gaat het een beetje minder met Wim de Winkel. Met zijn gezondheid, die is overnomen in de Beek wel in. In Eerbeek af en toe, dus spreek ik hem nog wel eens. Heeft onder andere heeft ook een tekst gemaakt voor de Emse Berken. En dat is een heel mooi nummer. En heeft de Oosterse dialectkoor heeft het opgenomen. En speciaal voor Wim de Winkel. En let, Joop, die zet nu dan deze cd op. En dit nummer op. De Emse Berken voor Wim de

mooie taxistad van Wim te Winkel, Udeerbeek. De Emsenbergen, dat is een echt zeer geslaagd nummer geweest van Wim te Winkel. En voor hem was die plaatje overdragen. Goed, dan noemen we nog een nummer van de Barkelvrouwlu. En dan gaan we over naar Chantecoudier. De Barkelvrouwlu, die zingt ook bekende nummer, Sierra Madre.

Cheren Madre, een heel bekend nummer van de Barkelvrouwen, is heel mooi. Dan beginnen we nu aan een Chantekwartiertje. Joop heeft van Chante, het cd-kloorzang van de Chantekoor de Kampen Korrezangers. En die begint met Sailing Home.

Chillinghome. Ik heb wel begrepen, dat was de titel van dit nummer, van het eerste nummer van de Kamperkoggezangers in dit chantecuidiertje. Het volgende nummer is, denk ik, een meer bekende lied, het IJssellied.

0: Ja, terwijl het koor de Reffendeurs zingt, ga ik dit programma afsluiten. Jullie vandaag weer luisteren naar de mooie glusterende dialectprogramma van Voort. Veluwe Zoom en dan Radio 794, de EPR'er. Want ook die luisteren naar ons. Ik bedank je op Verschuren en de Kroppen. En natuurlijk de weerman Marco Venner voor die medewerking. Ja, volgende week dan gaan we weer een spelletje rode plekken spelen. Met Joop en Nettie. Die gaat dan weer apart hier in het luistergebied van deze omroep. Dus ja, dat werd vast ook heel spannend. En het weer werd ook weer beter. Hoor ik wel van onze weerman. Dus wat dat betreft kan het niet meer stuk. Allemaal een fijn weekend en graag tot de volgende keer. Goed gaan.
1: Eens hadden wij een kapitein, die zoomt zich altijd klem. Van Amsterdam tot Ameland, van Lees tot Gillingham.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

elke donderdagavond tussen 8 en 9 uur de tweesprong.

Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweesprong. Ja, en vandaag de Hemelvaartdag special. En dat betekent dat alle vaste onderdelen in de Tweesprong, zoals de 2 van 1 en de James Bond en de 30 jaar terug, die hebben allemaal moeten wijken. Want het is een uur lang 2 aan 2 liedjes die wat met Hemelvaartdag te maken hebben. En nou ja, ik heb het vorige uur eigenlijk overklapt. Alle liedjes hebben het woord heaven in de titel of als titel. Ja, en zo gaan we het hele uur vullen met heel veel mooie, rustige, vrolijke en wat snellere muziek. En daar heb ik goed mijn best voor gedaan. Dus ik hoop dat jullie weer in grote getale aangeraakt zijn bij dit programma. En er mag natuurlijk weer gereageerd worden via de app. Er mag gereageerd worden via de mail. De2sprong@rtw794.nl. En er mag natuurlijk ook gereageerd worden via de website de2sprong.wordpress.com. Goed, lijkt me best om maar gelijk van start te gaan met deze Hemelvaartdag special van de Tweesprong. En elke Tweesprong heeft dus als thema heaven. Want dat zit in alle liedjes verstopt. Of sommige zit het ook overduidelijk aanwezig. Eigenlijk zit het in alle titels, maar goed, dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat de titel ook in het liedje zit. De eerste Tweesprong begin ik met Mariah McKee en zij is een Amerikaans zangeres. In 1990 scoort ze haar enige hit, getiteld Show Me Heaven. En dit nummer haalt in Nederland de nummer 1 positie. De track is te vinden op de soundtrack van de film Days of Thunder met Tom Cruise. En tijdens de promotie van de single en het bijbehorende album verhuist Mariah McKee naar Ierland. Hier werkt ze onder andere samen met Fergal Sharkey. En daar schrijft ze later de nummer 1 hit A Good Heart voor.

Dionestus is een Amerikaanse bassist en zanger. Hij is het meest bekend als bassist van de groep Wham. En hij heeft ook meegespeeld op de eerste twee soloalbums van George Michael. In 1989 brengt hij solo een plaat uit getiteld Spell. En hierop staat de single Heaven Help Me, waar George Michael ook op meezingt. Het nummer bereikt de 25e plaats in de top 40. Ja, en dit is de Hemelvaartdag special van de Tweesprong. Een uur lang alleen maar tweesprongen met liedjes waarin het woord heaven in de titel voorkomt. Of waar het woord heaven de titel van de plaat is. Nou, dat is bijvoorbeeld het geval bij de volgende tweesprong. Allebei de liedjes hebben toevallig de titel heaven. Dus dat is een tweesprong in een tweesprong eigenlijk. Even kijken. Het album Birds of Prey van Live lijkt op lichte rock richting pop. En van dit album is de single Heaven afkomstig. Het wordt een bescheiden hit en het geluid zoals de band heeft in de jaren 90 wordt niet meer gehoord.

In 2001 wordt Doe gevraagd door DJ Sammy om een transversie van Heaven in te zingen, het nummer van Bryan Adams. In 2002 breken ze hiermee internationaal door. Hierna wordt het nummer ook als ballad uitgebracht en die versie komt ook hoog in de hitlijsten. Weer een jaar later neemt Doe een akoestische versie van de hit op, die opnieuw hoog in de hitlijsten terechtkomt. Ja, en Doe ging in het dagelijkse leven door onder de naam Dominic Verhulst. En dit nummer, Heaven, wat je hoorde van Doe, was de unplugged versie. Ja, en die heeft niet in de hitlijsten gestaan. En dat was de tweesprong met Heaven in de titel. Dus alleen het woordje Heaven als titel. En ja, zoals gezegd, de hele avond draait om nummers met Heaven in de titel of als titel. En we gaan gauw verder met de derde tweesprong. En dat wordt een beetje een wat vrolijker tweesprongetje. Dat mag ook wel na vier wat rustiger nummers. Even tijd voor wat meer uptempo. En de voetjes mogen van de vloer thuis. In 1987 brengt Belinda Carlisle het album Heaven on Earth uit. Het album verkoopt redelijk, maar de singles doen het goed. Heaven is a Place on Earth is een wereldwijde hit. De single dus van de plaat. De videoclip wordt geregisseerd door actrice Diane Keaton.

Ja, met deze hemelse muziek staat de volumeknop in de studio natuurlijk wel een stukje harder. Want hier word je gewoon blij en vrolijk van. The Three Degrees en Heaven I Need. The Three Degrees halen in Nederland hun grootste successen tussen 1973 en 1979. Met de hits Dirty Old Man, When Will I See You Again en The Runner. En dit nummer, The Heaven I Need, komt uit in 1985. En het komt niet verder dan de laagste regionen van de hitparade. En voor Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. En dat was de Heavenly Version. Gaan we verder met de Pet Shop Boys. In 1999 verschijnt het album Nightlife. En zangeres Kylie Minogue zingt mee op het nummer In Denial. En net als een aantal andere tracks van het album is het lied geschreven voor de musical Closer to Heaven. Deze musical debuteert in 2001 in het Londense West End. En de soundtrack met diverse nieuwe Pet Shop Boys composities en gezongen door de cast verschijnt later op cd. En hij is dan niet gezongen door de cast, maar hij is gezongen door de cast. Dat je niet denkt dat het de cast uit Friesland is, want dat is natuurlijk niet zo. De spelers van het toneelstuk van de musical, die hebben de liedjes gezongen. Maar de Pet Shop Boys hebben natuurlijk zelf ook liedjes opgenomen. En het nummer wat ik ga draaien is Closer to Heaven.

Garrett en Billy the Kid, de soundtrack van de gelijknamige film uitgebracht in 1973. Dylan schrijft de muziek en hij speelt in de film de rol van Elias. De track Knocking on Heaven's Door is een langzaam country nummer uitgevoerd op akoestische gitaar, waarin de zanger in twee coupletten beschrijft hoe hij zich voelt.

Heaven is een nummer van de Britse zanger en componist Chris Rea. De track is de tweede single van een studioalbum Auberge. Een recensent schrijft over het lied dat het een sereen nummer is met prachtig gitaarspel van onder andere Chris Rea. Hij schrijft tevens dat het een van de tracks is op de plaat die een sterk optimisme kent met positieve uitspraken. Ja, en met Heaven zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Ik heb nog één liedje staan. En dat liedje had ik vandaag ook op mijn verhaal gezet bij Instagram. En dat is het nummer The Edge of Heaven van Wham. Dat was tevens hun afscheidssingle. Het is niet mijn afscheidsnummer, maar het is wel het laatste nummer voor dit uur. En ja, dan is de Hemelvaartdag special van De Tweesprong in samenwerking met Plaatjes Draaien, het programma van Lucien Draaier, voorbij. Ik hoop dat jullie met plezier geluisterd hebben de afgelopen 3 uur. En graag tot de volgende week, want dan zijn we er weer met nieuwe afleveringen van het programma. En ja, dan is de oude inhoud weer terug, alle twee sprongetjes. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Goeie avond en graag tot de volgende week en een goed weekend.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

nummer Freedom aan het begin van deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Jesus Culture en Kim Walker Smith. Nummer Vrijheid. We speelden het tijdens de mooie zingen. En ik ga nog eventjes een en ander bewerken. Dan gaan we hem zeker nog een keer laten horen. De zing-in die 3 mei jongsleden in Oldebroek live werd gezongen. Gespeeld door de formatie Sander en Angela. En Bent natuurlijk. Dat heerlijke nummer Vrijheid. Een Nederlandstalige versie werd daar gezongen. Maar daar zat het lekkere deuntje van Freedom ook in. Goed, leuk dat je weer luistert. De komende 2 uur weer lekker veel gospelmuziek. Het kan maar, ja, ik weet het bijna zeker dat we nieuwe muziek hebben van Martijn Buwalda. Degene die goed heeft opgelet, die snapt hem nu geheel. We gaan nieuwe muziek luisteren van Rosanne, Theo van Laar en Reisa Oosterlen. Dus ik zou zeggen, zeker blijven luisteren. Maar eerst verder met het mooie nummer van Sander en Angela. Het schitterende nummer wat we 2 keer hebben gezongen die avond. Heerlijke dag. Dit is de live versie van dit nummer.

For King and Country, een nummer uit 2015, Without You. We gaan snel verder met nieuwe muziek van Raisa Oosterlen. Ik hoop haar de komende tijd eens eventjes een keertje te gaan spreken over haar muziek. Maar hier is er heerlijk van genieten. Dit is het nummer None Like You.

Theo van Laar, ook nieuwe muziek van hem tijdens deze uitzending van The Glory of Gospel. Dit was het nummer Over Me. Goed, dan weet ik het bijna zeker dat Martijn Buwel daar nu gaat komen. Nieuwe muziek van hem, het nummer.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Het nummer bijna zeker. Ook een hele mooie videoclip. Bekijk hem even op gloryofgospel.nl. Dus gloryofgospel.nl. Rosanna dan, als laatste nieuwe muziek van haar. Toch gered. Ja, mooie muziek van haar. Ze heeft een mooie CD-EP uitgebracht. En die is natuurlijk ook te streamen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet of die ook fysiek te koop is. Maar dat kunt u vast en zeker, als u dat graag wil, even ontdekken. Dus kijk even naar Rosanna Krijsman. En dan weet je dat zeer zeker. Goed, het is natuurlijk hemelvaartsweekend. Ja, dacht ik van laten we ook een blokje hemelvaartsmuziek doen. En wat is dan mooier om te starten met het nummer Jezus Overwinnaar. Een krachtig lied over Jezus die de dood heeft overwonnen en regeert. Dit is Reijer samen met Talita Govers. Het nummer Jezus Overwinnaar. En daarna hoor je het nummer Zegenkroon. Opwekking 764. Een lied over Jezus als overwinnaar.

En dan gaan we eruit met Chris Tomlin, het nummer Forever. En past natuurlijk ook heel mooi in de hemelvaartstijd. Een loflied dat Jezus eeuwige heerschappij bezingt. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur de Glory of Gospel.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we 3 weekjes geleden af met nummer 623 in de top 1008. God is with us van The Afters. Starten we dit uur met 621. I will be here for you. Van Michael W. Smith, 118 plekken gedaald in de lijst. Maar goed, hij staat 5 juni wel op het podium. Ik weet niet of er nog kaartjes zijn, maar dan moet u snel zijn. De EO Jongerendag, de reunie. Dus kijk even op de website van de EO Jongerendag. Dan kun je vast en zeker nog vinden of er nog wat kaartjes zijn. En anders via Ticketswap. Dan komen er soms ook nog wat kaarten beschikbaar. Goed, ja, ik was er even 2 weken niet. Ik had vakantie en ik dacht van ik rij wel heen en weer. Maar dat liep toch wat anders dan ik had verwacht. Ik red het gewoon niet. Dus soms is het ook goed om even rust te hebben. En daarbij hadden we natuurlijk een hele mooie sing-in. Wat ik ook mocht voorbereiden. Dus daar heb ik ook wat aandacht en tijd aan geschonken. En dan moet je soms keuzes maken. Ja, ik zei het al, 621 in de lijst. Gaan we snel door naar 620. Jezus leeft en ik met hem. 25 plekken gedaald in de lijst. Dit is Kees Kraaienoord. MUZIEK

De formatie Heartbeat Worship mag natuurlijk ook niet in de lijst ontbreken. 35 plekken gedaald, of gestegen moet ik zeggen. We vinden nu plek 618 in de lijst. Gaan we door naar 615. Marieke Slurink samen met haar man Bouke Slurink. We vinden haar op plek 615 met het nummer Dichte Mist.

The Casting Crowns met het nummer Healer. We vinden hem op plekje 614 in de lijst. 35 plekken gedaald in de lijst. Goed, dan gaan we door naar 611. Heb ik het over Stephanie Gretzinger met het nummer Knowing You.

Onze whisky koning. Ja, de Bowery. Met het nummer Dear Simon. 6 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem terug op plek 605. Goed, dan gaan we naar Nederlandstalig. Dan heb ik het over Herder van mijn hart. Op 604 vinden we de formatie Lef. 252 plekken gestegen in de lijst.

De stem was zeker te herkennen. De stem van Ellie Nieman. Van Ellie en Rickert natuurlijk. Nummer uit 2009. Alle vrouwen. We vinden hem op plek 602. En die is 9 plekken gedaald in de lijst. Dan gaan we 339 plekken omhoog. Althans het nummer die we terugvinden op plek 600. Kijk naar het lam. Dit is Christian Verwoerd op plekje 600.

uit de hemel op mijn manna. Moet gegeten worden, man. Ik wil een tweede bordje manna in zijn levensvorm. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef oog voor een ander in nood. Geef liefde voor de Griek en de Jood. Geef moed tot de dood.

Zo, u zit ook weer gelijk rechtop. Manna was dit van de formatie Damascus. We vinden hem op plek 598 in de lijst nieuw binnengekomen dit jaar. Dan gaan we naar 597. 302 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over Crystal Lynn en het

in uw nabijheid. Sharon Kipps, een van de artiesten die zal op gaan treden tijdens het Mega Preesfestijn 2026 in de tent aan de Stoudamsweg in Oldebroek. Het Mega Preesfestijn. Binnenkort daar hoor je daar veel meer over. We vinden hem op plek 595 nieuw in de lijst. En daar voorbij, daar sluiten we mee af. 593, 87 plekken gedaald in de lijst. Dan heb ik het over Sander en Angela en Michelle Lee. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kiss that dyke, I know you want the whole one night.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie.